0: Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Here I am, God. I lay myself in.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: exalted Jesus.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: There's a seat at the table just waiting for you. So come on inside.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo lieve mensen, welkom alweer bij de derde aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ben hartstikke enthousiast over de afgelopen afleveringen. Ik heb al mooie reacties gehad van mensen en geweldig om dit te doen. Het is nog steeds allemaal een beetje wennen en het is allemaal nog steeds een beetje spannend, zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar tegelijkertijd proef ik gewoon dat het echt is wat God van ons vraagt, om op deze manier gewoon ook het woord naar buiten te krijgen, mensen te bemoedigen en op te bouwen. We hebben het natuurlijk afgelopen week hebben we het gehad over hoe we behouden zijn uit genade, hoe we verlost zijn door de genade. En hoe mooi is dat? Dat we weten dat we door onze werken niet gered kunnen worden. Dat we door onze eigen werken niet vergeven kunnen worden. Maar dat dat ook helemaal niet hoeft. Dat we dat gewoon mogen ontvangen door wat Koning Jezus voor ons heeft gedaan. Door het geweldige offer dat Hij voor ons heeft gebracht. En dat is gewoon geweldig. Ik wil jullie er even op wijzen dat je al mijn boeken gratis kunt bestellen op johantoet.com. En ook op de oneinhimfoundation.com. Sturen we je deze op. Geweldige boeken. Mijn eerste boek, Goed Genoeg, heeft al zo ongelooflijk veel mensen bereikt over de hele wereld. In meerdere talen. En daar krijgen geweldige getuigenissen van terug. En mensenlevens worden gewoon veranderd en getransformeerd door het verhaal wat God wil vertellen door ons leven heen. En daar zijn we gewoon heel erg dankbaar voor. En wat een eer dat hij dat door ons leven heen wil doen. Dat we dat van hem mogen doen. Alle eer voor de Heer. Het is niet mijn verhaal, het is zijn verhaal. Het is niet mijn getuigenis, het is zijn getuigenis. En dat hij alleen maar groot gemaakt mag worden daardoor. Dus ga even naar de website en zorg dat je kopie krijgt. En deel het ook gewoon met mensen die op je hart krijgen. Gooi het niet zomaar bij iedereen willekeurig in de brievenbus, want het slaat nergens op. Maar gewoon dat je iemand op je hart krijgt, zegt van zou ik graag willen zegenen met dit boek. En dan kun je het weggeven. De boeken liggen in de gevangenissen. Daar krijgen we ook hele mooie getuigenissen uit terug. En op alle politiebureaus in Nederland, ook in België, op een aantal politiebureaus. Dus geweldig toch? Oké, in ieder geval laten we weer beginnen met gebed, lieve mensen. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor deze derde les alweer weer mogen geven. En waar we gewoon samen met onze broeders en zusters gewoon deel van mogen zijn, heren, van wat u wilt gaan doen in de harten van de mensen. Ik bid, Vader, dat u de woorden zult bekrachtigen met de liefde en de kracht van uw Heilige Geest. En dat mensen gewoon bemoedigd zullen worden, opgebouwd zullen worden, gezegend zullen worden, vernieuwd en verfrist zullen worden, Vader. En dat het zijn vrucht mag dragen in hun leven. U bent een goede God, Heer. En ik wil u gewoon alle eer en alle glorie geven en alle dankzegging geven. Dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u zo'n lieve, lieve papa bent. Een goede papa bent. Dank u wel dat u zo ongelooflijk veel van ons houdt. Dank u wel. Ik hou ongelooflijk veel van u. Zoveel, Vader. Zonder u zou ik niet eens een reden hebben om te bestaan. Maar u bent alle reden om vol gas door het leven te gaan en u groot te maken aan de hele wereld. Halleluja, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Zoals ik al zei, zijn we in de derde les beland. En ik had verleden week al aangegeven dat we twee fases zullen hebben. De eerste is dat we behouden worden, dat we gered worden door genade. En de tweede fase, dat is deze fase, is dat we het gaan hebben over de gerechtigheid uit genade. Allebei zijn een automatisch gevolg van Gods genade op het moment dat wij in geloof Jezus aannemen als onze Heer en als onze Verlosser. Dus dat we behouden worden en dat we gerechtvaardigd worden zijn een automatisch gevolg van het feit dat we Jezus aannemen in ons hart als Heer en Verlosser. Dat we ons bekeren, dat we anders beginnen te denken en Jezus beginnen aan te nemen. En hem beginnen te volgen en te dienen. Er zijn twee soorten gerechtigheid die er bestaan. En de eerste is zelfgerechtigheid. En de tweede, de andere, is Gods gerechtigheid. Nou, hoe ziet zelfrechtvaardiging eigenlijk uit? Nou, we gaan even verder in het verhaal van Lucas 18... waar we het verleden week over gehad hebben. Die fariseer uit Lucas 18 vers 11, die was zichzelf aan het rechtvaardigen. Hij stond daar in de synagoge, of hij stond daar in de kerk... als je het wilt vertalen naar jou als christen. Hij stond daar in de synagoge of in de kerk en bad bij zichzelf. En hij zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, er zijn heel veel mensen die vandaag de dag net zo bidden en wandelen als die fariseer. Ze menen, omdat ze in hun eigen ogen heilig leven en dat ze allerlei dingen ondernemen voor God, dat ze beter zijn dan een ander. Ze denken dat ze zichzelf aan allerlei regels en wetten te houden, dat oude testamenten zich kunnen rechtvaardigen voor God. Maar in Romeinen 3 vers 21 tot en met 24 stelt het echter zo. Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God... en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade... door de verlossing in Christus Jezus. Nou, net als dat je niet behouden en vergeven kunt worden... door je eigen werken, je eigen gerechtigheid... kun jij ook door jouw eigen gerechtigheid onmogelijk... in de aanwezigheid van God komen. Jouw eigen goedheid, jouw eigen gedrag... kan nooit voldoen aan de rechtvaardigheid die nodig is... om in Gods aanwezigheid te staan. God is heilig, lieve mensen. God is heilig. Hij is rechtvaardig, hij is heilig. Hij is God. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En er is niets wat kan maken dat jij in zijn aanwezigheid kunt komen... Ik bedoel, als we kijken naar Mozes, die gewoon zijn gezicht bedekte. En Mozes was gewoon bang dat hij zou vergaan. Het volk was bang dat ze zouden vergaan in de aanwezigheid van God. God zei, weet je, mijn heerlijkheid zal langs u komen, maar verstop jezelf in de rots, want je kunt mijn heerlijkheid niet zien en blijven leven. Weet je, je kan niet op basis van je eigen rechtvaardigheid, je eigen heiligheid, je eigen werken, je eigen toestanden, kan jij niet in de aanwezigheid van de levende God komen. Kan gewoon niet. Nou, zoals we weten is niemand vrij van zonde en niemand is rechtvaardig. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 11 staat geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet eentje. En er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Nou weet je, in alle religies die bestaan in deze wereld... moet jij van alles doen om goed genoeg te zijn voor God. Je hebt religies waar je 6 keer per dag moet bidden. Waar je bepaalde dingen niet mag eten. Je hebt religies waar je moet geven. Je hebt religies waar je dit niet mag, waar je dat niet mag. Waar je moet presteren, waar je moet werken, waar je moet offeren. Waar je weet ik wat van alles. Maar je moet van alles doen, maar dan ook echt van alles doen. De meest rare dingen kom je tegen. En we kennen de grote wereldreligies, kennen we redelijk aan de kantlijntjes. Maar als je kijkt naar allerlei andere religies die er ontstaan... nou, de meest vage onzin staat erop, zeg maar... Waarvan je van alles moet kunnen doen om goed genoeg te kunnen zijn voor God. En alleen het feit is, maakt niet uit welke wereldreligie je neemt... niemand kan dat waarmaken. Geen mens. Niemand, maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit hoe vaak je bidt, hoe vaak je jezelf wast... welke dingen wel eet of niet eet, wat je wel geeft, wat je niet geeft. Het maakt niet uit wat je doet, hoe extreem je daarin bent... Alle mensen hebben gezondigd. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En ook niet één betekent niet één. Er is niemand rechtvaardig op basis van zijn eigen werk en zijn eigen goedheid. Er is niemand rechtvaardig door wat hij zelf tot stand heeft gebracht voor het koninkrijk van God. Er is niemand, helemaal niemand die rechtvaardig is. Niemand kan het waarmaken. Geen mens. Niemand kan vanuit zijn eigen werken goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te komen. En dat is een keiharde realiteit. En een keiharde waarheid, maar het is wel de waarheid. En de waarheid maakt je vrij, amen. Nou, maar het evangelie, het goede nieuws van God, ten aanzien van zijn zoon Jezus, lieve mensen, is dat nu Gods gerechtigheid, dus de gerechtigheid die nodig is om in zijn aanwezigheid te komen, de gerechtigheid die uit God is, is nu beschikbaar gesteld. En dat niet uit eigen werken, maar het is beschikbaar gesteld uit genade door geloof. Jij kan nu gerechtvaardigd worden met Gods soort gerechtigheid. En Gods soort gerechtigheid maakt dat jij nu in zijn tegenwoordigheid kan komen zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder gebrek, zonder smet of rimpel. Jij kan gewoon heilig, puur en smetteloos, volledig onschuldig en compleet vrijmoedig, met een boldness die niet van deze wereld is, kan jij gewoon in de aanwezigheid van God komen door zijn soort gerechtigheid. De gerechtigheid die uit God is, maakt jou bekwaam, maakt jou geschikt om voor altijd in zijn aanwezigheid te staan, als had je nog nooit gezondigd. Zijn gerechtigheid maakt dat jij bekwaam gemaakt wordt om hem te kennen als vader en om tot hem te komen in alle vrijmoedigheid, alsof je nog nooit had gezondigd. Alsof je nog nooit had gezondigd. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat dat hem die geen zonde gekend heeft, gaat over Jezus, onze verlosser. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, heeft God voor ons, voor jou en voor mij. Voor jou en voor mij heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij, jij en ik, zouden worden gerechtvaardigd in Christus. Zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus. Doordat Jezus voor ons zonden is gemaakt, konden wij de gerechtigheid Gods worden in Christus. In Christus hebben wij de verlossing van onze oude zondige natuur. Hij kocht ons vrij met zijn kostbare bloed. En als gevolg van die verlossing ontvangen wij nu de natuur van Christus. Dat is powerful, man. Ik word er echt mega blij van. In 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Is hij een nieuwe schepping? Een nieuwe schepping. Alles is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Come on, man, dat is toch powerful, man. Een nieuwe schepping is iets wat nog nooit eerder was. We hebben zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wezen zoals Christus is, zijn ook wij. We hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn nu uit God geboren. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is gewoon powerful, man. En omdat onze zondige natuur nu is uitgedelgd, het is niet zo dat je zonden je alleen maar zijn vergeven. Je zonden zijn je vergeven, dus weet je, als je weer fouten maakt, ga ik je zonden weer vergeven. Nee, je hele zonde natuur is uitgedelgd. Die natuur heb jij niet meer. Jij bent niet een of andere arme, ellendige zondaar meer. Als jij in Christus bent. In Christus ben jij een zoon geworden van de levende God. Weet je, en omdat onze zondige natuur is uitgedeeld, kunnen wij in Gods aanwezigheid komen zoals Jezus dat kan. En Jezus kan vrijmoedig zonder schuld, schaamte en veroordeling in zijn aanwezigheid komen. En wij kunnen dat ook. En dat is toch een geweldig geschenk. Halleluja. Wat een geweldig geschenk heeft hij ons gegeven. En ik zeg met nadruk, zeg ik gegeven. Want het is namelijk niet uit werken. Het is niet jouw eigen verdiensten. Het is alleen maar door genade. Het is alleen maar door onverdiende gunst. Onverdiende gunst. Weet je, stop alsjeblieft, lieve mensen, met eigen werken als je daarmee bezig bent om in de gunst van God te komen. Als jij denkt van, ik heb de Bijbel vandaag niet gelezen, dus nu kan God mij niet zegenen. Als je denkt, ik heb me verslapen voor de kerk en ik mis deze dienst. Hoe kan ik nu nog denken dat God mij wil kennen? Als jij denkt, ik moet deze week vasten, want anders krijg ik nooit iets voor elkaar wat ik van God wil ontvangen. Als jij denkt dat je nooit geen fouten meer mag maken en helemaal perfect moet zijn om tot God te komen, wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent, broeder of zuster, stop ermee. Stop er gewoon mee. Meteen, nu meteen, laat het gewoon vallen. Er is niks niet. Helemaal niets nada, zero, noppes, nul, zonder randje eromheen. Je kan helemaal niets doen om tot de Gods gerechtigheid te kunnen komen op basis van jouw eigen goedheid en jouw eigen prestaties. Door jouw eigen soort gerechtigheid. Niets niet. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. Dus stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om Gods gerechtigheid te willen ontvangen. Door je eigen werken. Stop ermee. Weet je, om in Gods gerechtigheid te komen, hoef je alleen maar te geloven dat Jezus deze voor jou tot stand heeft gebracht door zijn dood aan het kruis, door het uitstorten van zijn bloed op het altaar van de levende God in de hemelse gewesten, door zijn neerdalen in de helde dood en in het graf, en hoe hij weer is opgestaan uit de dood en hoe hij nu leeft en zit aan de rechterhand van de Vader, door te geloven dat Jezus de enige waarachtige weg, waarheid in het leven is, de almachtige God is, dat hij onze verlosser is en onze heiland is, door te geloven dat hij voor ons alles heeft betaald en heeft volbracht, door je vertrouwen te stellen in zijn offer, in zijn dood, in zijn bloed dat hij heeft uitgestort, door daar je vertrouwen in te stellen, kun je alleen maar Gods rechtvaardigheid ontvangen. Kun je alleen maar Gods soort gerechtigheid ontvangen. Je ontvangt dan uit genade, uit die onverdiende gunst, Gods soort gerechtigheid die jou bekwaam maakt om voor altijd in zijn aanwezigheid te zijn. Er is geen enkele andere wijze waarop jij of ik gerechtvaardigd kan worden voor God, man. Niks niet. Weet je, ik zal je vertellen, hè. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief dat hij alles wat hij geleerd en gedaan heeft aan eigen werken, het proberen te houden van de wet en ga zo maar door, allemaal als vuiligheid beschouwt. Weet je, en dan die zelfrechtvaardigheid die weerhield hem daarvan om in Gods soort gerechtigheid te komen. Daarom beschouwt hij het als vuiligheid. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 8 tot en met 9, zegt hij, ja beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Zie je, Paulus wist heel goed dat wat hij zelf zijn leven lang probeerde tot stand te brengen door eigen werken, het houden van de wet, et cetera, hem alleen maar verwijderde van de genade en de rechtvaardiging die uit geloof is. Ja, zoals ik eerder al gedeeld heb in Galaten 5 vers 4... je bent van Christus losgeraakt als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee ben je uit de genade gevallen. Weet je, ik kan je een getuigenis delen van, ik wist toen nog niet zo heel veel. Moet ik ook eerlijk erbij zeggen, ik was nog een baby christen. En ik heb inmiddels heel veel meer geleerd, en liggen de dingen misschien wat genuanceerder. Maar ik ervoer in mijn eerste gemeente waar ik kwam dat ik heel veel moest doen voor God. Om goed genoeg te zijn voor God. En misschien heb ik dat zelf zo ingevuld. Misschien heb ik dat er zelf van gemaakt. Dat ik dat idee had. Ik had een gebrek aan kennis. Ik had gebrek aan fundament. Ik had gebrek aan het woord van God. Inzichten over mijn identiteit en autoriteit. Dus ik dacht letterlijk en figuurlijk, dat was mijn overtuiging, dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. En ik werd als een fariseer. Ik werd echt als een fariseer. Ik zei thuis gewoon, als jullie niet naar de kerk toe gaan, gaan jullie rechtstreeks naar de hel. En ik zei ook gewoon, als we een minuut te laat komen, dan hebben we een probleem. Want dan kan God ons niet zegenen. Als we onze tiening niet geven, dan kan God ons niet zegenen. We moeten helpen, we moeten dienen, we moeten ons inzetten, we moeten al die dingen doen. Want weet je, anders kunnen we nooit niet goed genoeg zijn voor God. Weet je, het was zo erg, joh. Ik was echt extreem. En ik duwde alles en iedereen van me af. Weet je, en zoals ik al zei, nu ik verder ben in mijn geloof en ik nu ontdekt heb van het is allemaal genade en niet mijn werk en zo, en ik ook terug kan kijken naar mijn periode die ik had in mijn eerste aanraking, mijn eerste ontmoeting in een gemeente, lag het probleem niet zozeer bij de ander als het probleem wel bij mij lag. Want ik was gewoon een fariseer geworden. Ik was mezelf tot wet geworden omdat ik mezelf had opgelegd dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. Want als ik God had gekend zoals hij gekend kan worden, dat eeuwige leven, en ik had gewoon kennis gehad van het woord van God en mijn identiteit en autoriteit gekend en al die dingen meer, en gewoon mijn basis en fundament had gehad in het woord van God, had ik nooit mezelf zo tot wet geworden, had ik me nooit mezelf dingen op laten leggen of mezelf opgelegd die helemaal niet noodzakelijk zijn om op die manier te doen voor God. Het is geweldig, nogmaals, om allemaal goede werken te doen. En het is geweldig om elke dag de Bijbel te lezen. Het is geweldig om te dienen in de gemeente. Het is geweldig om te geven aan God en te offeren en te zaaien. Het is geweldig om gewoon al die dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Maar niet als je het doet omdat je jezelf wilt rechtvaardigen voor God. Omdat je goed genoeg wilt zijn voor God. Omdat je wilt dat God je zegen, dat hij trots op je is of weet ik veel wat. Weet je, want dan is het vanuit de verkeerde motivatie. Dat zet helemaal geen zoon aan de dijk. Daar ben je jezelf alleen maar mee tot wet. En daarmee maak je het jezelf heel moeilijk en heel lastig. En het is dood en doodvermoeiend, kan ik je vertellen. Lieve mensen, er is maar één weg waardoor wij rechtvaardig zouden kunnen worden voor God. En dat is uit genade door geloof. Dat is de enige weg. Efeze 2 vers 8 tot en met 9 zegt, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Nou, ik vind dit gewoon een hele mooie, powervolle Bijbeltekst en ik ga hem nog een keer lezen. Uit genade bent u zalig geworden. Uit niets anders. Uit genade, onverdiende gunst, bent u zalig geworden. Door het geloof. Dus wat is dat? Jij gelooft in de genade. Dat is alles. Jij hebt geloofd in de genade. En daarom ben je zalig geworden. Uit de genade ben je zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is niet jouw geloof. Het is de gave van God. Het is niet jouw verdienste dat jij gelooft in de genade. God heeft jou genade gegeven om te geloven in de genade. Dus je bent uit genade zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Goede werken, slechte werken, werken van de wet, werken van wat dan ook. Niet uitwerken opdat niemand, nobody, zou roemen. Niemand zou kunnen zeggen, kijk eens even hoe goed ik ben en wat ik allemaal heb gedaan. En weet ik wat allemaal van God. Romeinen 3 vers 28 zegt, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. De slotsom. De samenvatting, de beknopte versie van het hele evangelie is dat de mens door het geloof, alleen maar door geloof, gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Door het geloof in de genade wat koning Jezus voor ons op stand heeft gebracht met zijn dood en met zijn opstanding. Lieve mensen, wat een geweldig goed nieuws is dit. Dit is gewoon fantastisch. Weet je, wanneer jij je realiseert dat jij gerechtvaardigd wordt met Gods gerechtigheid. Wanneer jij je realiseert dat het niet gebaseerd is op jouw eigen werken. Dat het niet gebaseerd is op jouw goedheid. Maar dat het verleend wordt aan jou op basis van de genade. Op basis van genade door het geloof. Wanneer jij je dat realiseert, beloof ik je, kom je vrij van religie. Kom je gewoon vrij van religie. Dat beloof ik je gewoon. Jij kan door dat te geloven, door te geloven dat Jezus alles voor jou heeft betaald, voor altijd in de aanwezigheid komen van de Vader. Zonder schroom, zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder onzekerheid, zonder angst, zonder wat dan ook, zonder twijfel. Hij lag puur en smetteloos als een rechtvaardig kind van de Allerhoogste. Dat is gewoon powerful. Weet je wat het betekent om rechtvaardig te zijn? Rechtvaardig betekent onschuldig. Kijk, als je te veroordelen bent, verdoemenis. Daarom is er voorheen geen verdoemenis meer. Die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar de geest, maar naar niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8 vers 1. Geen verdoemenis meer. Verdoemenis betekent katakrima. En katakrima is een straf die volgt op krima. En krima, dat klinkt al een beetje als crime, als misdaad. Misdaad is is krima. En op krima volgt katakrima. Er volgt een straf op de misdaad. Dus als jij niet in Christus bent en jij bent van nature een zondaar, ben je als het ware een overtreder van de wet. Ben je als het ware heb je de wet van God overtreden? Ben je een zondaar? En dus is dat krima. Je bent in overtreding. Daarop hoort te volgen als natuurlijk gevolg katakrima. Wat is verdoemenis? Dat is veroordeling. Maar nu ben jij in Christus, als je Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser, waar we het over gaan hebben de komende weken. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser, dan word jij door de genade van Christus, door de genade van God, word jij gerechtvaardigd met Gods soort gerechtigheid. En wanneer jij dus voor het aangezicht van God verschijnt, dan kom jij daar niet meer in krima met een misdaad en volgt er voor jou ook geen katakrima, wat betekent verdoemenis, wat betekent straf, omdat jij gerechtvaardigd bent door het offer van koning Jezus. En rechtvaardiging betekent dikaio. En dikaio betekent onschuldig. Dus als jij voor het aangezicht van God verschijnt door de genade, het geloof wat jij gesteld hebt in de genade, het offer van koning Jezus, ben jij niet meer katakrima te verdoemen. Nee, ben jij dikaio. Ben jij onschuldig. De Satan, die lelijke, vieze, smerige slang, heeft helemaal niets meer tegen jou. Hij kan komen met aanklachten wat hij wil, maar het is elk handschrift dat tegen jou getuigd is uitgewist en aan het kruis genageld. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Jij bent nu een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Al waren je zonden als scharlaken, wassen ze witter dan de sneeuw en deed ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenk ze niet meer. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En jij bent gewoon helemaal compleet nieuw, heilig, puur en smetteloos. En jij bent die Kaio voor het aangezicht van God vanwege het offer van koning Jezus. En jij kan vrijmoedig komen tot de troon van de genade. Jij kan vrijmoedig komen in de aanwezigheid van de levende God. Het voorhangsel is gescheurd en je mag rennen en zo bij God als papa bij hem op schoot springen en zeggen: Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw genade. En dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden en dat u mij niet doet naar al mijn fouten en vader. Dank u wel dat ik onschuldig ben in uw aangezicht. Die Kaio, alsof ik het nog nooit gezond had. Ik ben compleet nieuw, squeaky clean, in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Daar worden we toch enthousiast van. Ik word hier enthousiast van en ik ben enorm opgebouwd. Ik hoop ook dat jij opgebouwd bent. En weet je, ga die Bijbelteksten zelf ook allemaal bestuderen. En als je vragen hebt, kun je ons altijd mailen natuurlijk op info@johantoet.com. Maar weet je, ga gewoon zelf hiermee aan de slag en ga ontdekken, weet je, hoe God jou ziet in Christus. Rechtvaardig, man. Rechtvaardig, broer, zus, wie je ook bent, wie luistert, God houdt van jou. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Ik hoop dat je van genoten hebt. Heel veel zegen. God bless. En tot snel. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this. And I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week I've been primarily focusing on psychology. And I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists. I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermined the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the Word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions. And therefore, the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged. And the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change. You can't be free. The Bible teaches that you can be free regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason in the natural he should have just given up and died. And yet there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again, and you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules, but instead it's to humble yourself, admit you've messed up, that you failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you, and you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcast who was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, God can't forgive me for what I've done. And he didn't ask him what he had done. He just said, God can forgive anything. And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. And he's in a terrible situation, reaping what he's sown because of war crimes. And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the way they would approach it is to change the rules. Well, I'm not responsible. They deceived me. I was under their influence. I was abused when I was a child, and this made me do this. And it gives you some momentary relief to think that you aren't really responsible, that you did these things because somebody else made you do it. But it also makes you the victim. If it's your environment that made you the way you are, made you do the things that you did, then your environment is in control and not you. You'll never break free from that. The best you could do is limp through life, nursing your hurts and pains and learning how to cope. But see, true Christianity, you can come to grips with the fact that you have done things wrong. Maybe you've divorced and committed adultery and you've messed up your family and your kids and all of these other things. And yet, psychology would say, well, it was their fault. They forced me to do this. There was this happened and all of these things. Christianity just says, hey, humble yourself and say, God, forgive me. Have mercy on me, a sinner, and God will forgive you and give you so much love and peace and joy that His acceptance will more than compensate if everybody else in the world rejects you. Man, that's awesome. You know, I get a lot of criticism. I've got thousands of blogs written about me on the internet and criticizing me over things. And, you know, God made us for a relationship with Him. There is something inside of every person that wants to be loved and accepted. And it doesn't thrill me when people hate me and lie about me and say things about me. It doesn't bless me. But instead of taking the psychology's approach and hardening myself and blaming them and how dare you do this and you know, responding through bitterness and hurt and pushing back when I'm pushed, the scripture says that when they smite you on one cheek, turn the other cheek. I don't spend any of my time trying to defend myself, trying to go back and right these situations. I don't speak against these people. You know what I've done? I've just humbled myself and I've let God love me. And God's love and acceptance for me is so great that thousands of people's hatred and rejection against me is nothing in comparison. And that's the way that I cope. And that's the way that I keep my emotions steady, is I focus on God who loves me, on friends and people who love me, instead of the people that hate me. Man, that is so simple. So see, psychology, the second thing I'm really trying to come against in psychology is that because they believe that the person is the victim, they are just the product of their environment, this was done to them, therefore they can't help the way they acted and the way they feel, then they place the blame on everybody else, on other things, genetics, environment, whatever, and they basically make that person the victim instead of the victor. You will never be a victor as long as you are sitting there thinking you are a victim. There are people today, there's entire segments, groups of society that have a victim mentality, that wear a chip on their shoulder, and they take an offense where none is intended because they have this victim mentality. They think everybody's out to get them. And sure, I bet you that there are things in their past where people have treated them wrong and things have been done wrong, but that's no reason to go through life seeing yourself as a victim. That is wrong approach. You know, I'm going to say some things right here that'll probably get me in trouble. Please don't write me and try and straighten me out. But you know, we have a struggle going on between the black and the white. It's been going on, I guess, as long as there's been race, and there's always been contention, and there's things that have been done. And in the United States, as well as other places, the blacks have been treated badly, and because of it, there is a victim mentality. You hear it all of the time talking about police brutality, how they profile the blacks and how they do these things. And I'm not saying that that doesn't exist. And if it does exist, if people are being profiled and treated badly just because of the color of their skin, that's wrong. And they ought to be disciplined. But there are people that have a chip on their shoulder and they interpret things that aren't racist and aren't bigoted and stuff like that. And they interpret it because they filter everything through this chip that they have on their shoulder. And let me just say this again, many of you aren't going to like this, but when I was drafted and put in Vietnam, it was during the height of the racial tension in the United States. And there was a lot of bad things that happened. We had race riots in the basic training thing that I was in. I was the only white guy that escaped in my barracks without going to the infirmary because the blacks outnumbered the whites 2-1. They took the whites out of their bunk, beat their head on the cement until the blood flowed. It clogged up the drain in the thing, and you had to slosh through blood to walk through our barracks. I mean, it was terrible. And there was a lot of bad things done by blacks towards whites. And you know what? I was treated badly. There was actually the guy, we had I don't know what they call a quadrangle, and there was 200 people on the south side and 200 people on the north. In that same quadrangle, not my company, but the company that shared that quadrangle with us, there was a white guy who was the trainee field sergeant, and the blacks took an entrenching tool while he was asleep and beat his face in, killed him. And I mean, that was what was going on. There was bad physical things happening, and I was the recipient of it. We had a black drill instructor that treated me terrible, and he called me preacher, and he would have me stand up in front of the class. We had about 3 or 4 classes a day, plus all of the physical things, and for 8 weeks, he had me stand up every day, and he would have people stand up and talk about raping a girl, the dirtiest, rotten thing that they had ever done, and he would have me stand at attention while they just described in detail their sexual exploits and all this kind of stuff. And he says, "I hate you, preacher." And he says, "I love to see you blush." And he criticized me. And you know what? Some people, psychology, would say, "Well, you should have been hurt and depressed." You know what? The scripture says that when they persecute you, shout and leap for joy. Man, I was rejoicing. And you know what it did? It gave me an opportunity to witness to every single person in that entire company. 200 plus people heard my testimony, heard me witness. I got to pray with many of them. Some of them got born again. I looked at it as a great thing. Anyway, I share all of this to say that, you know, that as a whole, this is a generalization, but there's many blacks that have a chip on their shoulder. They have a victim mentality. They approach every time somebody criticizes them and does something, they're just sure it's because they're black. Well, I'm white. And I've had people try and kill me. I've had these race riots. I've been persecuted. I had this drill sergeant make fun of me. And he says, "I love to see you blush, preacher." And he cussed me out. He cussed God out. And all of these things. I've had things happen to me. I've been the victim of other people's racial hatred and stuff like this. And you know what? I don't have a chip on my shoulder. I don't hate blacks. Some of my best friends are blacks. I don't blame everybody else for what those people did. And yet there's segments of our society today that have a victim mentality, and they're never going to be a victor until they quit being a victim. I have things happen to me. I have people that reject. I would go and sit down, and people would be sitting there eating in the mess hall. I'd go and sit down, and everyone would get up and pick up their plates and move away from me. I went 6 weeks that not a single person would talk to me. Every time they'd see me, they'd just shh, and they'd get out of the way because I stood for what they hated. And I've been rejected. I've had probably more rejection and criticism and bad things done to me by blacks than most blacks watching this program have had done to them by whites. Now, am I saying that that means that nothing bad ever happens to you? No, but I'm saying I've had bad things happen to me, and yet I'm not racist, and I'm not prejudiced, and I'm not mad at people, and I'm not doing things. I am not a victim mentality. And I know that just by virtue of the fact that I'm white, I shouldn't even have an opinion on this, and I shouldn't speak out. And there's people that'll criticize me. Don't waste your stamp. Don't waste your dime on your phone call. I'm not going to listen to it. I'm telling you the truth. Psychology places the blame for all of your problems are because of this, because you were born on the wrong side of the tracks, because you don't have enough money, because you aren't a beautiful person, because you were abused when you were a child. And psychology has just developed a victim mentality to where we love to blame everybody else for all of our problems. I'm saying this in love. Some of you may not believe that. But you are the jerk that you are, not because of what happened to you, but because the way you chose to respond to what happened to you. I could take people that have been through identical situations with you, and yet they have responded differently because they chose to, because they trusted God, because they believed and God brought them out of it. You are not just a victim. You are not just an animal. You are a person that was created in the image of God. And if you have made Jesus your Lord, you now have God Almighty living on the inside of you, and you can choose to be different. You do not. It starts with accepting the blame. Maybe you didn't cause the problem. Maybe something was done to you, but you have responsibility for the way that you responded, the way that you let it get to you, the way you did not turn to God, the way you did not call out to God, but instead you got into bitterness and anger and you became morbid and whatever over it. You bear responsibility. And the first step to getting free is accepting responsibility, accepting blame, saying, maybe I didn't cause this. Maybe I'm not the one who caused the environment, the circumstances that put so much pressure on me, but I'm the one that responded poorly. I responded to this incorrectly. Instead of turning to the Lord and instead of turning the other cheek and loving people, I chose to become bitter and angry, and I started all of this thing. And when you accept blame and accept responsibility and humble yourself, then is when the power of God begins to manifest. Let me read this to you out of 1 Peter chapter 5. And it says, "Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble." You know, if you are in pride, if you are into, and I'm going to deal with this next, it'll have to be next week, but when we start talking about self-esteem and you just think, but I've got to feel good about myself, and it's not my fault, it's my environment. I was abused when I was a child. It's that woman that you gave me. See, Adam's the one that started this. When God came to him,

voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy,
9: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Van harte welkom. We zijn bezig met de serie over mijn boek Woorden van Geloof, over de kracht van woorden. En vanavond is Gerard de Groot is bij mij. Dus Gerard, nogmaals welkom.
2: Dankjewel, Tom.
1: En toen ik dit boek schreef over de kracht van woorden van geloof, als je hem nog niet besteld hebt, bestel hem gewoon even gratis in onze webshop. Dan ben je zo'n boek aan het schrijven en dan denk je altijd, ja, wie gaat het voorwoord schrijven voor mijn boek? Voor mijn boek Bidden is Ontvangen wist ik meteen, daar moet ik Herman Boom voor hebben natuurlijk, over gebed. Mijn boek over genezing, Martin Kornstra. En toen dacht ik, ja, voor woorden van geloof is er eigenlijk maar één iemand in Nederland. En dat was meteen Gerard de Groot. Dus ik moest meteen aan jou denken, Gerard.
2: Ja, mooi, dankjewel.
1: En je zag het zitten, gelukkig.
2: Ja. Ja.
1: En jij bent ook wel iemand die bekend staat in Nederland om het onderwijs van de kracht van woorden. En ja, de uitspraak, alles begint met een woord. En je hebt heel mooi onderwijs daar echt door openbaring ontvangen in je leven. Dus daar gaan we het vanavond heerlijk over hebben. De vorige uitzending heb ik een fundament neergezet. En de vorige uitzending, om heel even kort samen te vatten, ben ik eens uit gaan leggen, waarom zit er nou kracht in de woorden die we spreken? Dat is ook het eerste hoofdstuk in mijn boek. En wat ik zeg in mijn boek is, er zit kracht in de woorden die we spreken, omdat we gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. En God is een sprekende God. God is een scheppende God. En ik heb 3 gelijkenissen opgenoemd. Nummer 1, we zijn allemaal een geestelijk wezen. Je hebt een lichaam en je hebt een ziel, maar je hebt een geestelijk wezen. Je bent ook nog eens een keer een sprekende geest. Je hebt de mogelijkheid gekregen om te spreken. En je bent een sprekende geest met autoriteit. Want God gaf in Genesis 1 vers 26, hij gaf heerschappij, hij gaf autoriteit aan de mens. En dat zit onder andere verbonden aan onze woorden. En toen hebben we even gekeken naar het stukje de geestelijke wereld. Want omdat we geestelijke wezens zijn, betekent ook dat onze woorden gehoord worden in de geestelijke wereld. Niet alleen de natuurlijke wereld. Toen hebben we gekeken naar wat er allemaal gebeurt als we spreken. Dat God het hoort, Jezus hoort het, de Heilige Geest hoort het. Maar de engelen horen het, de demonen horen het en de duivel hoort het. Zelfs natuurlijke omstandigheden horen het. En andere mensen horen het natuurlijk. Nou, die 7 gebieden zijn we de vorige uitzending ook ingegaan. Dus even om samen te vatten. En nu, vanavond Gerard.
2: Boeiend.
1: Boeiend. Het is een heel boeiend thema.
2: Geweldig.
1: Woorden van geloof.
2: Ja.
1: Zou jij ons vanavond een beetje willen meenemen vanuit jouw openbaring, jouw ervaring over dit thema? Het is een thema wat heel erg aan je hart ligt.
2: Absoluut.
1: Hoe is dat begonnen? Misschien is dat een goede vraag om mee te beginnen.
2: Ja, dankjewel Tom. Nou, woorden van geloof, dat is echt iets, dat is een getuigenis wat ik in mijn hart meedraag. En eigenlijk heeft dat alles te maken met mijn bekering op 18-jarige leeftijd. Hmm. 10 oktober 1982. Ik weet nog de datum, zelfs de trouwdatum van mijn ouders. En dus die avond, ik was op zoek naar zingeving.
1: Waren je ouders gelovig?
2: Ja, ze gingen trouw naar de kerk. Dat heette toen nog de gereformeerde kerk, synodaal. En ook in mij was er wel een godsbewustzijn. Ik merkte echt, er is meer tussen hemel en aarde. En ik geloof echt dat er een God is. Alleen mijn vraag was, wie is nou de echte God?
1: Ja.
2: Laat de echte God opstaan. En dus toen ben ik begonnen met de God van de Bijbel. En toen heb ik gewoon gezegd, als de God van de Bijbel de ware God is, maak u zelf aan mij bekend. Ja. En wat er die avond gebeurde was eigenlijk heel bijzonder. Ik zat achter mijn bureau en er was een spiegel. En dat was rond 1 uur of 8 uur 's avonds. En plotseling, die spiegel werd helemaal zwart.
1: Zo.
2: En ik hoorde een hoorbare stem. Zo zwart is je hart, jij hebt redding nodig. En dat woord kwam binnen.
1: Zo.
2: En op het moment dat dat woord klonk, dacht ik, ja, maar zo slecht ben ik nog niet. Ik heb geen bank overvallen en ik heb geen moord gepleegd. En allemaal heel erg zonde die mensen zouden kunnen doen. En op het moment dat ik die gedachte had, werd mijn kamer vervuld. En kwam er een verschijning mijn kamer binnen. En dat is mooi als je praat over de geestelijke wereld. Dus ik keek in die spiegel, maar tevens met de ogen, nu weet ik dat met de ogen van mijn geest, verlichte ogen van het hart, Efeze 1 vers 18, zag ik de Heer Jezus binnenkomen.
1: Wow.
2: En hij liep naar me toe. En hij sprak de volgende woorden, snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? Hij legde zijn hand op mijn rechter schouder. En vanaf dat moment kwam er dus geloof. Dus het woord van God kwam in mijn hart.
1: Wow.
2: En ik geloof echt dat als mens een openbaring is eigenlijk Gods logica.
1: Ja.
2: He, we kunnen natuurlijk als mensen heerlijk discussiëren. En intelligentie is natuurlijk ook in deze wereld heel erg belangrijk. Ja. Maar dat is menselijke logica.
1: Ja.
2: Maar de logica van God kan soms zo anders zijn dan de logica van mensen.
1: Ja.
2: En openbaring vanuit het hart van God, als dat je hart binnenkomt, dat noem ik geloof.
1: Ja.
2: En daardoor gaat een mens leven.
1: Ja.
2: En die woorden ga je spreken, woorden van
1: geloof.
2: Geloof. Nou, dus dat is mijn leven binnengekomen op 18-jarige leeftijd.
1: Wauw, wat een bijzondere bekering. Wat een bijzondere ontmoeting met Jezus.
2: Ja.
1: Je hebt op onze Greater Power gesproken ook. Volgens mij hebben we ook wel eens over die ervaring in de geestelijke wereld. Op onze Greater Faith Conference. Maar wat een prachtige bekering. En uiteindelijk is dat is denk ik hoe dat verder gegaan is bij jou. Want je stotterde heel erg, hè?
2: Ja, en dus met name in mijn kinder, mijn tiener en mijn jeugdjaren. Ook wel in mijn jong volwassen jaren. Dat het een enorme worsteling is geweest. Ja. Dus op de een of andere manier heb ik een spraakgebrek ontwikkeld. Ik was een jaar of 6, 7. Toen merkte ik van, je moest wat lezen in de klas. En dat ging allemaal niet. En ja, daar schaam je dan ook voor. Dus op de een of andere manier is dat mijn leven binnengekomen. Heb ik ook wel wat meer openbaring over gekregen. Maar dat voert te ver om daar wat over te delen. Maar op 18-jarige leeftijd een ontmoeting met Jezus. En een paar maanden daarna, hoorbare stem. Heel bijzonder, out of the blue. Van jouw zwakheid maak ik een sterkte.
1: Wow.
2: Op dat moment dan gebeurt er iets in je binnenste. Je beeft van binnen.
1: Ja.
2: Opnieuw, het woord komt je hart. Gods logica komt je hart binnen. En toen dacht ik, ja, dan moet er een wonder gebeuren.
1: Ja.
2: Maar wat ik ben niet van de een op de andere dag genezen.
1: Nee.
2: Dus er heeft geen wonder plaatsgevonden.
1: Maar dat is eigenlijk ook wel weer mooi in de lijn met het onderwijs van dit boek. Hè? Want sommige dingen zijn een proces.
2: Klopt.
1: Waar God een wonder doorheen doet.
2: Absoluut, ja. Dus ik ben dat woord gaan beleiden. Dus eigenlijk het woord wat God in mijn hart gesproken heeft. Van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Dat is eigenlijk een machtswoord.
1: Ja.
2: Dat woord werd geloof in mijn hart. Waardoor ik ben gaan leven. En dat woord ben ik gaan spreken.
1: Ja.
2: En een stotteraar stottert nooit in zijn eentje.
1: Er
2: moet altijd iemand bij zijn. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben voor de spiegel gaan staan. Want dan ben je al met z'n tweeën. Ik en mijn spiegelbeeld. Dus ik ben tegen de spiegel gaan spreken. En alsof ik voor duizenden mensen stond.
1: Ja.
2: En ik zei tegen mezelf, God maakt jouw zwakheid tot een sterkte. En dat heb ik echt, ik denk wel zo'n 14 jaar lang gedaan.
1: Zo.
2: Van mijn 18e tot mijn 32e heb ik dat beleden.
1: Wow.
2: Gewoon uitgesproken.
1: En tot je 32e heb je eigenlijk gestotterd?
2: Ja.
1: En toen is het van het een op het andere moment? Dus
2: er kwam een geloofszekerheid. Eigenlijk was bijna dat geloof werd manifest in mijn leven. Ik voel nog steeds de wond.
1: Ja.
2: Het is als het ware misschien beter. Het litteken is aanwezig.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat iemand in mijn omgeving een spraakgebrek heeft, ik proef het gelijk.
1: Oh, ja.
2: En dan mijn bewogenheid is enorm groot. Ja. Want ik weet wat je meemaakt.
1: Maar wel bijzonder hoe je 14 jaar lang in geloof hebt gestaan. Dat is ook een mooi getuigenis. Hè? Want soms zijn we geneigd om het snel op te geven als we een belofte krijgen. En net zoals een Abraham. Soms is het niet van de een op de andere dag dat de belofte van God manifest is.
2: Nee.
1: Maar je bleef 14 jaar lang staan in geloof. En je bleef beleiden wat God zegt.
2: Ja.
1: Wat ik mooi vind ook. Dat is ook iets wat ik in het boek vaak zeg. En het gaat over een stuk openbaring. De Bijbel zegt over God in Romeinen hoofdstuk 4. Dat God spreekt de dingen die niet zijn.
2: Niet zijn, ja.
1: Alsof ze zijn.
2: Ja.
1: En dat is hoe God spreekt. Dus God zegt eigenlijk tegen jou, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Maak ik een kracht. Dus God spreekt al van, joh, wat God aangaat, heeft hij al een oplossing.
2: Absoluut.
1: En zo spreekt God met alles. Alleen heb je openbaring voor nodig. Want ook als het gaat om genezing, hè, dan zegt God, door zijn streamen ben je genezen.
2: Klopt.
1: Maar mensen blijven kijken soms naar hun natuurlijke
2: de omstandigheden, de feiten.
1: De feiten.
2: Ja, ja.
1: En dan hebben ze soms moeite om dat te pakken, omdat ze geen openbaring nodig hebben.
2: En dat is natuurlijk het mooie. Kijk, we moeten feiten nooit ontkennen, want een feit is een feit. Maar ik zeg altijd maar, een feit is een tijdelijke conditie onderhevig aan verandering.
1: Ja.
2: Waarheid niet.
1: Nee.
2: Waarheid, eigenlijk geloof is ook verankerd in waarheid.
1: Ja.
2: Dus waarheid verandert niet, is absoluut.
1: Nee.
2: Ja. Dat is natuurlijk de kracht ook van het christen zijn. Wij hebben een God die absoluut is. En wij, zijn waarden zijn absoluut. Ja. En van daaruit spreekt hij.
1: Hij kan niet liegen. De God die niet liegen kan, om het te
2: absoluut.
1: Ja.
2: En dat noemen wij eigenlijk geloof. Hm. Vertrouwen in dat woord wat hij in je hart legt. En dan als de rechtvaardige, dat is natuurlijk, je hebt een statusverandering, een positieverandering ondergaan, zal door geloof leven. Ja. Dan ga je ineens, dat is wat het betekent om door geloof te leven. En dan de liefde die dringt jou om dat te doen. Nou, dan word ik weer helemaal enthousiast.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Ja, ja.
1: Kun je ons eens wat verder meenemen in dat, de kracht van woorden? Alles begint met een woord.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Die quote kunnen we denk ik aan de...
2: Dat is eigenlijk dat woord, alles begint met een woord, is ontstaan. Ik denk in 2007, 2008, ik ging mee met De Hoop. Natuurlijk een prachtig mooie instantie. Waar mensen met een verslaving, maar ook mensen met een problematiek op mentaal of emotioneel gebied, dat ze geholpen kunnen worden. En ik stond voor die groep in Zwitserland. En ik had een thema meegekregen. En eens komt er uit mijn mond de zin: alles begint met een woord. En de atmosfeer veranderde. Je voelde de aanwezigheid van God.
1: Je hoorde het jezelf zeggen.
2: Ik hoorde het mezelf zeggen, maar ik had het niet op mijn aantekeningen staan. Nee. En wat er toen gebeurde, nou, je zag grote vraagtekens verschijnen boven de hoofden van al die gasten die daar waren. Ja. En zelfs boven mijn hoofd verscheen een vraagteken. En nu hier, maar we ervoeren de atmosfeer veranderen.
1: Ja.
2: Dus ik vroeg aan God: Heer, wat bedoelt u daarmee? Alles begint met een woord. En toen werd ik bepaald bij Johannes hoofdstuk 1.
1: Ja.
2: In de beginnen
1: was het woord.
2: Het was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En ook dat alle dingen zijn geworden door het
1: woord.
2: Ja. Dus in wezen zegt God, alles begint met een woord. Deze natuurlijke wereld is voortgekomen uit een woord dat God gesproken heeft. Ja. En dat woord was natuurlijk in zijn hart. En hij spreekt het. En het wordt zichtbaar. Ja. En toen zei ik tegen die gasten van De Hoop: jouw ontsporing en de reden waarom je hier zit in Zwitserland is begonnen met een woord.
1: Mm.
2: En toen begonnen ze na te denken. Jouw verslaving is begonnen met een woord. Want je bent in een leugen gaan geloven. Mm. Je hebt een woord gehoord. Niet het woord van God, maar het woord van de vijand. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God gaan horen. Want alles begint met een woord en nu komt het. Voor de grondlegging de wereld heeft God de bestemming. En eigenlijk betekent dat identiteit en missie. Identiteit, wie je bent en missie, reden van je bestaan, heeft God al bepaald voor de grondlegging van de wereld.
1: Wow.
2: Toen jij was in het hart van de Vader, was nog niet zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dat had nog niet plaatsgevonden in de natuurlijke wereld. Maar in de geestelijke wereld was zij al aanwezig in het hart van God. En toen heeft God al jouw identiteit en je missie, dat is dus je bestemming, heeft hij dus uitgesproken. En wat nou zo krachtig is, als alles begint met een woord, het woord bepaalt je denken.
1: Ja.
2: Denken, je emoties.
1: Ja.
2: Vanuit je emoties ga je keuzes maken. Dan komt daar een bepaald gedrag. Gedrag, daar komen gewoontes. Dan ontvormt zich een karakter en uiteindelijk een bestemming. En wat nou zo mooi is, die bestemming heeft God al van tevoren bepaald. Dus alles wat Satan zegt tegen jou. Dus alles wat Satan tegen jouw leven, in jouw leven heeft gesproken, hij is te laat. Want waarom? God heeft eerder gesproken. En hij heeft al jouw bestemming, jouw unieke bestemming, je missie, en je identiteit heeft hij al gesproken voor de grondlegging van de wereld.
1: Wauw, wat krachtig. Heerlijk.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Dan word ik blij, weet je wel. Als mensen dat mogen pakken.
1: Ja.
2: Al die leugens waarin we geloven. En ik heb ook een leugens geloofd over mezelf.
1: Ja.
2: Joh, ik kan niet normaal spreken.
1: Ja.
2: Op 10-jarige leeftijd zei ik al, oh, ik zou best wel het woord van God willen preken als die dominee daar op de kansel.
1: Ja.
2: Die dominee maakte indruk op mij. Dominee Fiddler. Die naam, die kan ik nog herinneren. En toen dacht ik, ik wil, wat hij doet, dat wil ik ook.
1: Ja.
2: Maar toen zei ik direct, maar dat kan ik niet. Want ik heb een spraakgebrek.
1: Ja.
2: En dan zie je, alles begint met een woord. Nou, dat woord moest wel ontkracht worden. Ja. Met het woord wat God zei van jouw zwakheid, maak ik een sterk.
1: Prachtig. En wat we natuurlijk mogen beseffen is, het woord van God is, de Bijbel noemt het een zaad.
2: Ja.
1: En,
2: prachtig.
1: ik spreek ook wel eens over alles begint met een zaad, als het ware. Want het is bijna hetzelfde. De kracht van een zaad is door de hele Bijbel heen, om mensen soms ook in onze Bijbelscholen bewust te maken van zaaien en oogst. Zeg, joh, alles, iedereen, kijk maar, iedereen om je heen is begonnen met een zaad. Maar al het fysieke, alles is ergens begonnen met een zaad. Het eten wat je eet, dier, alles is begonnen met een zaad. En het woord van God is ook zaad. Wat we in ons leven kunnen zaaien, maar wat we ook moeten gaan spreken. En niet als een soort trucje, maar omdat er kracht in zit. Omdat er gewoon, hè, in mijn boek zeg ik ook, in het Engels hebben we gezegd, what you see is what you get. Dat zeggen ze in het Engels. Maar in het koninkrijk van God is het, what you say is what you get. Want ja, als je dat zaad begint te spreken, in één keer begint dat vrucht voort te brengen. Klopt. Daarom zegt de Bijbel, dood en leven is in de macht van de tong.
2: Ja.
1: En wie dit lief heeft, zal de vrucht ervan plukken. Dus je zal het resultaat ervan krijgen. Dus eigenlijk een hele mooie openbaring ook in dat alles begint met een woord. Het woord is zaad.
2: Ja, amen.
1: Alles begint met een zaad. Het is zo krachtig als mensen dat beseffen. Want het betekent gewoon, je kan je leven veranderen als je begint te veranderen wat je zegt en als je begint te veranderen wat je spreekt.
2: Absoluut. Ja. Even. Mensen die nu luisteren. Er zijn mensen die op dit moment luisteren, die staan op een kruispunt. En de wissel gaat om in je leven. En op dit moment, en je merkt ook in de komende 3 dagen zal je gaan merken dat God heel duidelijk tot je gaat spreken. En dat wil ik gewoon even meegeven. Je staat op een kruispunt, je staat op een wissel en de Heer zegt, ik wil graag een woord in jouw hart leggen, oftewel openbaring.
1: Ja.
2: En daar mag je op gaan staan. Ik ook een moment in mijn leven, dat is eigenlijk in ik geloof maart of april 2019 geweest, toen belde Wilke van den Kamp mij op. En die zei van, Gerard, denk er eens over na om die zomerweek voor te zetten.
1: Mm.
2: En ze dacht, ja, dat is wel, ik ben voorganger, is een hoop werk. En ik dacht van, heftig. Maar wat een goed gesprek. Ik zei, joh, ik denk erover na.
1: Ja.
2: Ik neem het mee. En wat gebeurt er? Ik loop naar de tafel. Daar ligt een boek, of er liggen allemaal boeken, want Lydia was bezig met schrijven, dus allemaal boeken had ze op de tafel liggen. En wat gebeurde er? Ik pak 1 boek en blijkt dat het boek van Wilkin zelf te zijn. Gebonden om vrij te zijn, geloof ik, heet het.
1: Ja.
2: Ik open dat boek, allemaal onbewust eigenlijk,
1: ja.
2: En met de hand geschreven staat er, gegrond en geworteld in de liefde van God, opent God nieuwe deuren.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, hoe kan God dat nou allemaal bij elkaar brengen?
1: Ja.
2: Maar dat woord, opent God nieuwe deuren, dat komt je binnenste.
1: Ja.
2: Dat is openbaring Gods logica.
1: Ja.
2: Dat is dus substantie, hemelse substantie, daardoor ga je leven.
1: Ja.
2: En ik ervaar dat er mensen nu kijken, waar we God zeggen, de wissel gaat om in je leven in de komende 3 dagen.
1: Amen. Krachtig.
2: Ja.
1: Prachtig. En het is inderdaad echt, dit zijn de openbaringen. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dus je hebt die openbaringen nodig, waardoor je kan doen eigenlijk ook wat anderen niet kunnen doen. Want als God spreekt, zorgt dat voor geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God.
2: Mooi.
1: Maar dat woord wat er staat is eigenlijk rematos. Het is rema, het is een nu woord van God. Als je God hoort spreken, wat er geboren wordt is geloof. En als jij dat weer gaat spreken, dan begint dat te gebeuren. En dan heb je het inderdaad over openbaring. Wat voor een ander gewoon, hè, een voorbeeld uit mijn leven is dat in eind 2019 was ik, eind 2018 was ik aan bidden en vasten. Omdat onze stichting en onze bediening groeide zo hard. We hadden mensen in dienst nodig, we hadden geen geld om mensen in dienst te nemen. Ik was aan bidden en vasten. Ik zei, Heer, ik geloof u wel dat we mensen in dienst moeten gaan nemen. En ik hoorde de stem van God en die zei, Jesaja 51 vers 2.
2: Hmm.
1: En ik zocht het op en er stond, kijk, aanschouw uw vader Abraham. Want toen hij alleen was, riep ik hem, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. Ik maakte hem met velen. Ja, en toen ik dat las, was het inderdaad boom. En in één keer wat je in één keer pakt ook, is in één keer een stuk gave van geloof. Want God spreekt, je pakt dat beter. In één keer wist ik, ben alleen begonnen. Toen God me riep, was ik alleen. Maar God gaat ons zegenen en met velen maken. Nou, in 2019, januari, namen we de eerste aan. Dat was 3 weken later. Lambert, die hier zit, die kwam een paar maanden later.
2: Mooi.
1: En nu zitten we met 11 mensen in dienst binnen de stichting. En we zijn nog meer mensen aan het aannemen. Maar Ik kan niet twijfelen om salarissen te betalen. Want iedere keer dan denk je, ja, maar God zegent ons. Hij maakt ons talrijk. Dus dat woord wat God spreekt, dat begin je, daardoor ga je leven. Dat gaat het veranderen. En dat is ook altijd wat je beleidt. We zijn alleen begonnen, maar God zal ons zegenen en talrijk maken. En er zit gewoon kracht in, want het is iets wat God gesproken heeft tot je leven. Dus die persoonlijke openbaringen zijn zo belangrijk in ons leven, dat het woord echt gaat leven.
2: Ja. Ja, want je bent wat je spreekt.
1: Ja.
2: En wat je beleid is, wat je krijgt.
1: Ja.
2: En dat is wel heel krachtig. En wat een ander mooi principe is, is dat woorden zijn containers.
1: Hmm.
2: En ik weet, het kan zijn dat je container leeg is. Gewoon, het is een woord die je spreekt en het heeft eigenlijk weinig effect.
1: Ja.
2: Maar zo kunnen er ook woorden zijn gevuld met geloof.
1: Ja.
2: Of met ongeloof.
1: Ja.
2: En dan is het belangrijk, op het moment dat het woord gevuld is met geloof, merk je ook dat de Heilige Geest begint te werken. Mm. En dat de atmosfeer verandert.
1: Ja. Ja.
2: En dat raakte me een keer, dus eigenlijk al een hele lange tijd geleden. Ik was een jeugdleider van een jeugdgroep in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. En er waren heel wat jonge mensen tot bekering gekomen. Die namen we mee naar Amsterdam, want Benny Hinn zou spreken.
1: Mm.
2: En in die tijd was Benny Hinn voor mij best wel een voorbeeld. Met name dat boekje Good Morning Holy Spirit. Dat is een onderwijs over de Heilige Geest. En ja, dat raakte me. En dan hoef je niet altijd met iemand over alles eens te zijn. Nee. Maar je voelde van, deze man heeft opnieuw weer een stukje openbaring ontvangen.
1: Ja.
2: Dus met elkaar, met de trein naar Amsterdam. En de voordienst was eigenlijk waardeloos.
1: Ja.
2: En dus die gasten, een stuk of 50 die we hadden meegenomen, die begonnen onrustig te worden.
1: Ja.
2: En ik moest bijna politieagentje spelen. En om ze rustig te houden. En er waren mensen vanuit de occulte wereld tot bekeer gekomen. Iemand was vanuit de, die was een ex-satanist. En ik denk, joh, dat moet nu toch wel wat gaan gebeuren.
1: Ja.
2: En na 2 uur, plotseling ineens, die hele atmosfeer verandert.
1: Ja.
2: En iedereen proeft het. En wat gebeurde er? Benny Hinn komt het podium op en hij zegt 1 woord. Halleluja.
1: Mm.
2: En op het moment dat hij dat woord uitspreekt, halleluja, die hele zaal met 1000 mensen voelt de aanwezigheid van God. En op dat moment, een jonge man, het is niet zo netjes wat ik nu ga zeggen, hij zegt, een poot, oftewel zijn been, wordt aangeraakt. En hij begon te stampen met zijn been, want er was iets met zijn been.
1: Ja.
2: Hij zegt, het is genezen. Het is genezen. Ja. Dus er begonnen op dat moment wonderen plaats te vinden.
1: Mm.
2: En wat ik dan zo mooi... Dus eigenlijk vanuit de intimiteit van de spreker met God.
1: Ja.
2: Hij spreekt het woord halleluja.
1: Wow.
2: De Heilige Geest.
1: Ja.
2: Die wordt eigenlijk vrijgezet op het moment dat dat woord wordt gesproken. De atmosfeer verandert in zijn glorievolk. En mensen worden spontaan aangeraakt in die arena. Kippenvel.
1: Ja.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: En toen we naar huis gingen met de trein, nou, de hele trein heeft moeten weten dat Jezus leeft. Want iedereen werd aangesproken. Oh, yeah. Heb jij al Jezus ontmoet? Heb jij al Jezus ontmoet? Ja. En dat zijn van die momenten die je niet meer vergeet in je leven. Nee. Maar dat woorden, dus de atmosfeer.
1: Ja. Ja, en dat zegt ook iets over dat woorden kunnen zalving bevatten. Hè? En dat is de kracht van de Heilige Geest, geloof. Ik vergelijk dat wel eens om soms aan mensen uit te leggen. Hè? Wat is nou het verschil tussen een bediening? Kijk, bijvoorbeeld, als je kijkt naar je hebt een kerk. Hè? Je hebt, laten we zeggen, je hebt gewoon een zondagochtenddienst, zondagavonddienst. Je kan een hele lieve broeder hebben die een bijbelstudie houdt of een preek houdt over genezing. Maar er gebeurt relatief weinig daarna. En je kan iemand hebben die vanuit geloof en een kracht van de Heilige Geest en een zalving daarvoor precies hetzelfde preekt, maar er gebeuren in één keer allemaal wonderen. Ja. Ja. Want er zit een verschil in de zalving die woorden dragen. Ja. En dat is goed om te beseffen dat woorden beïnvloeden de hele atmosfeer. Dus het is ook belangrijk om in de atmosfeer woorden van geloof te spreken. En weet je, zelf doe ik dat ook altijd. En in genezingsdiensten en in bevrijdingsdiensten. Maar dan begin je heel vaak met vandaag is jouw dag om genezing te ontvangen. Vandaag is jouw dag om vrij te komen. Dit is je laatste dag onder het juk van de Satan. Ja. Je begint iets te spreken, omdat je iets begint open te breken. Omdat die mensen soms al zo lang daarmee zitten, omdat ze dat altijd gehoord hebben en zich niet eens iets kunnen voorstellen. En dan moet je dat open gaan breken in die geestelijke wereld. Is daar een strijd gaande? En dan zie je eigenlijk ook hoe die hele geestelijke wereld betrokken is.
2: Absoluut, ja.
1: En het meeste, je kan dat op verschillende dingen. Maar als je bijvoorbeeld in een gemeente spreekt, je begint te spreken gewoon over financiën en vrijgevigheid. Je merkt heel veel, er gebeurt in één keer iets. Omdat heel veel mensen gaan op slot, worden zenuwachtig, krijgen een aversie. Omdat ten diepste is er een geest van mammon is aan het werk, die mensen daarin vasthoudt. Ja. Hetzelfde is als je soms in één keer begint te spreken over demonie, dan in één keer gebeurt daar iets. Hè, met onze bevrijdingsdienst, je voelt gewoon die atmosfeer veranderen, want demonen worden aangesproken, het werk van de duisternis wordt blootgelegd en er gebeurt iets in die atmosfeer. En dat zegt al iets over de kracht van woorden, die woorden hebben, maar ook hoe we dat gewoon kunnen toepassen in ons dagelijks leven, ook op andere momenten. Dat als je geloof begint te spreken, word je niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, als je geloof spreekt. Want heel veel mensen, die zitten altijd in het natuurlijke en die zitten vast gewoon in de patronen die ze hebben in hun leven. Maar toch is het belangrijk om gewoon geloof te spreken, want dat doet in één keer iets, hè?
2: Absoluut.
1: Mensen zijn dat niet altijd gewend, omdat heel veel mensen toevallig, we zitten nou in een proces met ons nieuwe pand. En ik zat vanmiddag, ging even met de architect en ging over kantoren. Dus ik zei, ja, we hebben nu 11 mensen in dienst. Ik zeg, maar ja, eind 2023, begin 2024 hebben we de 20. Dus ik wil, en dan moeten we nog gaan groeien in het nieuwe pand. Dus ik wil veel kantoren hebben. En die man die begon heel hard te lachen. Hij zei, oh, dat hoor ik niet zo vaak, dat soort visie. Maar, maar dan zie je, mensen zijn het niet gewend. Nee. Maar het is gewoon belangrijk dat we geloof spreken en die dingen nu al beginnen vrij te zetten. Daarom zeg ik in mijn boek, alles wat je morgen wil zien, moet je vandaag gaan spreken. Want je bent aan het zaaien in de geestelijke wereld. Ja. En Gerrit, je hebt ook een stuk, ik heb ook een heel hoofdstuk in mijn boek erover, maar ik heb vorige keer ook iets over gezegd, maar Jezus als hoge priester van onze belijdenis. Ja, kun je ons daar eens een beetje meenemen?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel mooie tekst, hè? Uit het Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1. En dan staat er daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Dat vind ik al wel mooi, dat het een hemelse roeping is waarmee we geroepen zijn. Let op de apostel, de gezonde en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En wat mij opnieuw weer raakte, er staat hier niet van zijn belijdenis, maar van onze belijdenis. Dus het is natuurlijk wel heel, hij is de hoge priester. Hij treedt op namens ons bij de Vader. En dus hij gaat aan de slag met onze belijdenis.
1: Ja.
2: Dus de vraag is, wat belijden wij?
1: Ja.
2: Hebben wij een positieve belijdenis of hebben wij een negatieve belijdenis? Praten wij vanuit de waarheid, het woord van God? Spreken wij die woorden? Of zijn we voortdurend woorden aan het spreken vanuit de feiten?
1: Ja.
2: En soms zelfs vanuit de leugens.
1: Hmm.
2: Ik ben niet tegen feiten, want een feit is een feit in de natuurlijke wereld.
1: Ja.
2: Alleen, Gods logica is niet gefundeerd in feiten. Nee. Het is gefundeerd in de waarheid.
1: Ja.
2: En als hij de waarheid spreekt, dan komt er geloof.
1: Ja.
2: En het is dan zo belangrijk dat wij de belijdenis hebben die ook God heeft over zichzelf en over ons.
1: Amen. Ja.
2: Dus, en dan staat hier dus dat wij, hij is de hoge priester van onze belijdenis. En onze belijdenis is dus Jezus Christus is Heer, dat belijden wij.
1: Ja.
2: En tevens belijden wij wie God is.
1: Ja.
2: Mijn schepper, mijn vader. Nou, al die prachtige namen die God heeft in het Oude Testament. Jehovah of Yahweh, Jireh, Yahweh, Rafa. Al die Zitkenu. Die belijden wij. En dan gaat er iets gebeuren.
1: Ja.
2: Want de Bijbel zegt ook op de belijdenis van twee getuigen of drie staat een zaak
1: vast.
2: Dus op het moment dat wij belijden wat Christus belijdt, staat de zaak vast.
1: Mooi.
2: Dus het is wel voortdurend belangrijk dat wij met elkaar, ook als gelovigen, de woorden spreken die Christus ook spreekt.
1: Ja.
2: Die Christus spreekt over zijn hemelse Vader. Die Christus spreekt over ons, over de geestelijke wereld, over de vijand, over Satan. Nou, laten wij ook die woorden belijden. En dan staat de zaak vast.
1: Heel mooi.
2: Dus ja, ik blijf dat altijd wel heel mooi vinden. Dat is ook weer de kracht van gebed.
1: Ja,
2: ja.
1: Wat ik ook mooi vind in, als het gaat om over deze tekst, en wat ik, we gaan er nog wat dieper op in ook, maar dat woord belijden leg ik ook uit in mijn boek. Dat bestaat uit twee woorden in het Grieks. Dat woord homo, en dat betekent hetzelfde. En logos, logia.
2: Mm-hmm.
1: In andere woorden, hetzelfde zeggen. En dan is de vraag, hetzelfde zeggen als wie of als wat. Mm-hmm. Maar als christen is de bedoeling dat wij hetzelfde zeggen als God zegt. En Romeinen hoofdstuk 10, en daar gaan we nog wel een uitzending dieper op in. Maar jij begon net ook over die namen van God.
2: Ja.
1: In Romeinen hoofdstuk 10, daar leert Paulus ons dat we geloven met ons hart en we belijden met onze mond tot zaligheid. En dat woordje tot is het woordje eis, wat betekent dat veroorzaakt iets. Er gebeurt iets als we geloven met ons hart, we belijden met onze mond tot zaligheid. Maar dat woord zaligheid is het woord soteria. En dat gaat eigenlijk over onze hele redding, onze hele erfenis in Christus. Gaat natuurlijk over vergeving van zonden, maar het gaat ook over onze genezing, onze voorziening, over de zegen die God heeft, over de bescherming. En net had je het over, we belijden Jezus als Heer.
2: Ja.
1: En heel veel mensen vinden het niet moeilijk om, als ze wedergeboren zijn, Jezus als redder te belijden. Maar wat je al zei, God heeft meer verbondsnamen. Een andere naam van God is naar Jehovah Rapha, onze geneesheer. Dus we mogen God ook vrijmoedig belijden als onze geneesheer. Als Jehovah Jireh, de Heere die voorziet. Als El Shaddai, degene die almachtig is. De Heer onze strijder, de Heer onze banier. En op het moment dat je begint te belijden, begint dat inderdaad te gebeuren. Want Jezus is de hoge priester van onze belijdenis. Dus eigenlijk, er begint ook pas iets mee te gebeuren als wij het gaan belijden.
2: Mm-hmm.
1: En in zekere zin heeft God zich in die zin, als het gaat over de soevereiniteit van God, daar hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van. Ja, God is soeverein, hij doet wat hij wil. God is soeverein, maar ik leg zo vaak uit dat in zijn soevereiniteit,
2: absoluut,
1: heeft God ervoor gekozen om bepaalde verantwoordelijkheid bij ons neer te leggen. Om te geloven, om te spreken, om te zaaien en te oogsten. En God gaat niet in zijn soevereiniteit tegen die dingen in, want hij heeft dat juist door zijn soevereiniteit bij ons neergelegd. Dat is onze taak. En daarom is God zich in een bepaalde mate zelfs onderworpen aan onze belijdenis. Je kan zeggen, God kan niet meer doen in ons leven dan wat wij belijden. En dat zie je letterlijk bij het beloofde land. En dat is ook de tekst die ik op de voorkant wilde van de cover. Maar God zei, ik heb het beloofde land, ik heb het je al gegeven. Dat is weer hoe God spreekt, hè? De dingen die niet zijn alsof ze zijn. God zegt, joh, ik heb het je al gegeven. En dan zegt het volk, ja, maar we kunnen het land niet innemen. De reuzen zijn te groot, de steden zijn te sterk. En dan zegt God, zo waar ik leef, spreekt de Heere, ik zal zeker doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus was het plan van God dat ze het beloofde land in zouden nemen? Absoluut. Maar kwam die generatie erin? Nee. Waardoor niet? Door wat zij spraken. Mm-hmm. En daarom denk ik ook even om de koppeling te maken naar Nederland. Wat spreken we allemaal uit over ons land? Heel veel mensen zeggen, ja, maar de kerk is dood in Nederland. Of het geloof neemt af. Of jongeren gaan niet meer naar de kerk. En dat zijn christenen die dat belijden. Die dat uitspreken. Die die woorden vrijzetten in de geestelijke wereld. Maar onbewust ben je het zelfs aan het vervloeken in de geestelijke wereld. En wat we in plaats daarvan moeten spreken is, we moeten leven spreken, we moeten zegen spreken. He, dat zegt Petrus, we zijn allemaal geroepen om te zegenen, opdat we ook zegen beërven. Dus we moeten het tegenovergestelde spreken over ons land, dat er ruimte is voor opwekking, voor een beweging van de Heilige Geest. Dat mensen massaal tot Christus gaan komen, dat wonderen en tekenen normaal zijn. Mensen zeggen altijd, waarom gebeuren er alleen maar wonderen en tekenen in Afrika? En dat is wat mensen zeggen. Mensen zeggen altijd over hun gebied, hier is harde grond, hier is harde grond. Mensen moeten gaan spreken. Hier is een opwekking. Hier is een beweging van de Heilige Geest. Hier is een openheid voor het evangelie. Waarom? De hele geestelijke wereld luistert mee met de woorden die we spreken. Dus er zitten zulke belangrijke principes in.
2: Ik denk ook als we op de grond van twee getuigen staat de zaak vast. Op het moment dat wij het woord van de vijand gaan belijden.
1: Ja.
2: Dan wordt het ook bekrachtigd door het rijk van de vijand. En dan geven we hem als het ware ruimte in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin. En juist ook in deze tijd heeft iets heel specifieks. Van als het wat lastig is om naar de samenkomsten te gaan. Vanwege het hele COVID gebeuren, COVID-19. Maar ik werd erbij bepaald ook afgelopen week. Vaders, sta op. Mm. Neem de tijd om eens even samen met je vrouw te bidden.
1: Ja.
2: En heb die tijd met God. Neem een dagboek en ga daar samen mee aan de slag. En als je kinderen hebt, heb een geweldige samenkomst met de kinderen thuis. Ja. Waarom heb je daar alleen maar de voorganger?

0: een samenkomst organiseren. Ja. En vaders, pak je verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Moeders, zeg tegen je man, kom op, wij gaan samen bidden. We gaan de belofte die God ons gegeven heeft, die gaan we uitspreken. En we nemen onze kinderen daarin mee. Daar wil ik eventjes bij bepalen. Nee, wel er zo op in mijn binnenste.
1: Nou, nu je dit zegt, ik wilde dit eigenlijk... Ik had niet van plan om dit te delen. Ja. Maar dit was wel mooi. Toevallig was het volgens mij vanmorgen... Even kijken hoor. Het was gisteren dat Femke die appte mij. Ik was gewoon aan het werken. Maar het was denk ik een uurtje of 8:30 's morgens. En ik had het al heel vroeg naar kantoor. Ik hou hier mijn tijd met God. Maar Fem die heeft de kinderen, Sef en Matthew. En Matthew is 2,5, Sef is net 1. En dat zat met de kinderen, zet ze aan het ontbijt. Maar ondertussen gaat ze Bijbel lezen. Ze bidt met de kinderen. Ze neemt ze mee, ook in de tegenwoordigheid van God. Een stukje aanbidding. En gisteren zei Matthew in één keer, die zei tegen Fem. Hij zei, mama, er is iemand bij ons. En Fem zei, nee, liever, er is niemand bij ons. Alleen Sef is hier en ik ben hier. Hij zei, nee, mama, er is iemand bij ons. En dus Fem vroeg, nou, wie is er dan bij ons? En in één keer zei Matthew, Jezus is bij ons, mama. En dus Fem vroeg aan hem, kun je hem zien? En hij zegt, zegt hij, ik kan hem zien. En dus Fem vroeg, waar is hij dan? En hij wijst heel specifiek naar een bepaalde plek in de kamer. En naar die plek stond Matthew ook elke keer te kijken. En dus Fem vroeg, hoe ziet hij eruit? En toen zei Matthew, hij is een beetje grijs. Het vroeg Fem, geeft hij licht? Toen zei hij ja. En toen vroeg Femke, heeft hij mooie ogen? En toen zei Matthew zelf, hij is 2,5. Zegt hij ja, en een stralend gezicht. Jongetje van 2,5.
0: Wow.
1: En die begint gewoon te omschrijven hoe hij Jezus ziet staan in onze woonkamer. En hij heeft dus een hele tijd gewoon naar diezelfde plek. 20 keer weer naar die plek te kijken. Mama, er is iemand bij ons. Jezus is bij ons.
0: Geweldig.
1: En dan zie je inderdaad gewoon de aanwezigheid van God. De atmosfeer van God. Hoe gewoon, ondanks dat ook gewoon met kinderen. En soms laat ze een boterham met hagelslag vallen. En al die dingen meer. Maar gewoon de realiteit van de geestelijke wereld. En dat raakte me gisteren toen Fem dat stuurde. Denk ik, zit op kantoor, maar Jezus is thuis. Geweldig. Ik mis het feest.
2: Ja, wat mooi.
1: Maar gewoon schitterend inderdaad. Gewoon, je denkt soms zitten we ook te veel en we zijn enorme voorstander van samenkomen en al die dingen meer. Maar hoe mooi is als we beseffen, gewoon die geestelijke wereld, die geestelijke realiteit, ontmoetingen met Jezus, hoe ontvankelijk kinderen daar gewoon voor zijn ook. Die dat gewoon,
0: absoluut.
1: Waar het zo reëel voor is en die ontmoetingen gewoon hebben. En dat is gewoon, was in ieder geval heel bijzonder, gewoon om dat gewoon mee te maken. Dat je kind van 2,5 Jezus ziet staan in de kamer en begint te omschrijven en aan te wijzen. Dus dat was een heel bijzonder moment. Als het gaat over de geestelijke wereld, Gerard. Je hebt ook een mooi stukje openbaring over leven de vijand geen wapens aan.
0: Klopt, ja. Kijk, in Colossenzen 2 vers 15, in die tekst, dat de vijand is ontwapend, ontroond.
1: Ja.
0: Hij is overwonnen en ontmaskerd.
1: Ja.
0: En met andere woorden, je denkt, nou, de vijand kan ons niets meer doen.
1: Ja.
0: Hij is ontwapend, ontmaskerd, overwonnen, ontroond, geweldig. En toch, als je om je heen kijkt, dan zie je dat de vijand nog heel veel ruimte heeft, ook in levens van kinderen van God, om binnen te komen. Dus ik stel een keer de vraag van, Heer, hoe werkt dat nou precies? Ja. En als we gaan praten weer over onze belijdenis, en daar schrok ik eigenlijk van, is dat op het moment dat wij een negatieve belijdenis hebben, dus wij bekrachtigen eigenlijk niet het woord van onze hemelse hoge priester en apostel, de Heer Jezus Christus, maar wij bekrachtigen het woord van de vijand. Op het moment dat we dat doen, dan leveren wij hem wapens aan. Dus eigenlijk het arsenaal wat de vijand tegen ons gebruikt, hebben wij aan hem gegeven.
1: Ja.
0: Door de leugens en de verkeerde belijdenissen die komen over onze mond. En dan heb ik het natuurlijk niet over, stel je voor, je zit in een of andere pastorale setting en je deelt je pijn en je verdriet. Nee. Die ruimte moet er zijn. Gewoon delen wat er leeft in je hart. Maar op het moment dat je voortdurend negatief aan het belijden bent, ik ben niks, het wordt toch nooit wat met mij, ik ben eigenlijk niet gepland en mensen geloven niet in mij. Op dat moment, wat we aan het doen zijn, we leveren wapens aan de vijand. En in Efeze 6 lezen we over de vurige pijlen. Die worden afgeschoten op de kinderen van God. En in wezen, wie leveren die pijlen aan? Dat doen de kinderen van God. En zo geven wij de vijand.

0: vijand ruimte in ons leven. Dus opnieuw weer, het is zo belangrijk dat wij wel degelijk de woorden van God gaan spreken. En dat we de vijand geen munitie aanleveren. Want dat bindt ons.
1: Ja.
0: En we dienen vrijgezet te worden door de woorden die we mogen spreken. Dus het is belangrijk dat wij dat beseffen. Want de autoriteit die wij als kinderen van God hebben, die rooft de vijand eigenlijk. Doordat wij onze autoriteit uit handen geven door onze verkeerde belijdenis.
1: Ja.
0: En dan worden wij eigenlijk gebonden door onze eigen autoriteit. Ja. Die we uit handen hebben gegeven aan de vijand.
1: Mm.
0: Dus het is toch wel zaak. Woorden hebben kracht.
1: Ja.
0: En dat we dat echt beseffen in ons binnenste. En dat we weer gaan nadenken. Wat zijn de woorden die ik uitspreek over mijn eigen leven? Ja. Over mijn huwelijk. Over mijn gezin. Over mijn kinderen. Ja. Over mijn voorganger.
1: Ja.
0: En ook als we... Het is vaak zo. Het is sommig om over mensen te praten. In plaats van met de mensen te praten.
1: En ik weet, je hebt ook een mooie openbaring. Ik kan hier zo meteen nog wel iets over toevoegen. Maar over hoe bijvoorbeeld jaloezie. Hoe dat in de geestelijke wereld ook als pijlen of banden kan werken. Hè. Dat is echt. Daar staan we ons niet bij stil. Zeker niet als dat uitgesproken wordt. En vrijgezet wordt. Want ik weet nog ooit. Toen liepen wij zelf ergens tegenaan tegen de bediening. En toen belde ik je op. Ik zeg: Gerard, joh. Wat gebeurt er?
0: Ja.
1: En toen begon je uit te leggen van, hey, hoe dat gebeurde in de geestelijke wereld. Wat er speelde.
0: Ja, want jaloezie is kan dodelijk zijn. Het lijkt net of dus op het moment dat mensen je iets niet gunnen. Dus ze gaan over je praten. Daardoor leveren ze eigenlijk pijlen aan de vijand.
1: Ja.
0: En dat zijn de kinderen van God, hè?
1: Ja.
0: Die dus leveren doordat ze praten over een bediening, over een werk, wat niet in lijn is met bestemming, oftewel met identiteit en met missie, reden van bestaan. En want het wijkt af. En daardoor leveren ze eigenlijk munitie aan de vijand. De vijand schiet dat op jou af. Stel je voor dat ze over Frontrunner Ministries praten, wat niet in lijn is met de missie en de identiteit zoals God ernaar kijkt. Dan, en jij hebt een zwak moment, maar die pijlen worden wel afgevuurd. En wat jaloezie kan doen, is het kan zelfs moorden.
1: Ja.
0: Waar mensen dus aan sterven. En dan komen ze onder een aanval en ze weten niet waar het vandaan komt. Mm. Totdat, mijn ogen gingen open voor die geest van jaloezie. Ook Jan Pol had daar een keer prachtig onderwijs over.
1: Het is echt een geestelijke macht, hè?
0: Absoluut, absoluut. En het rooft alle kleuren uit je leven.
1: Ja.
0: Kijk maar hoe jaloers die broers van Jozef waren op hem.
1: Ja.
0: Want hij had die prachtige mooie rok met die vele kleuren. Nou, eigenlijk de jaloezie die zorgde ervoor dat hij kleurloos werd gemaakt. En hoe die geest van moord werd vrijgezet.
1: Mm.
0: Dus het is wel opnieuw weer belangrijk. Hoe praten we over mensen? En laten we met mensen praten en niet over mensen.
1: Ja.
0: En als je over mensen praat, praat dan in lijn met identiteit.
1: Ja.
0: Met bestemming. Ja. En als je echt van mensen houdt, dan ga je ook weer gewoon met hen om de tafel zitten. En dan gaan we gewoon weer dingen bij de Heer brengen.
1: Dus zo belangrijk, want je proeft soms naar die dingen in de geestelijke wereld. Toevallig hoorde ik laatst van iemand die zei, joh, weet je dat ze in hun dorp een kerk hebben, een gemeente hebben, die iedere week samenkomt om tegen frontrunners te bidden.
0: Ja.
1: En dan denk je, en het werkt als toverij in de geestelijke wereld. En je weet, als je onder de zegen bent, je bent beschermd. Ja. De Bijbel zegt, een vloek die geen grond heeft,
0: klopt,
1: die komt niet aan. Dus je hoeft er absoluut niet bang voor te zijn. Maar mensen hebben niet door wat ze doen in de geestelijke wereld. En dat ze zichzelf op een heel gevaarlijk gebied beginnen te begeven.
0: Ja.
1: En dat hebben mensen vaak niet door. Want in de geestelijke wereld zijn dingen niet vrijblijvend. Het is heel ander onderwijs, maar wel eigenlijk in lijn. Hè?
0: Ja.
1: De woorden die je spreekt zijn niet vrijblijvend. Als ik spreek over demonie en bevrijding, hè, je hebt het over misbruik of zelfs mensen al voor de geboorte of in de kinderjaren. Mm. Zeggen mensen, ja, maar dat is toch niet eerlijk. Dan zeg ik dan, nee, maar de duivel is niet eerlijk.
0: Nee.
1: En de geestelijke wereld werkt niet met ons begrip van eerlijk en moraliteit. De duivel is een moordenaar, hij is een dief, hij is een misleider en alles wat hij aan kan grijpen, grijpt hij aan. Maar de geestelijke wereld is niet vrijblijvend. Jouw handelingen hebben gevolgen in de geestelijke wereld. Jouw woorden hebben gevolgen in de geestelijke wereld. De mensen waar je aan verbindt, hebben gevolgen in de geestelijke wereld. Lot verbinden zich aan Abraham en daardoor kwam die zegen ook op hem. Dus als je verbindt aan mensen die onder de zegen zijn, Dan komt er zegen op jou. Maar de Bijbel leert ons ook over andere verbindingen die we aan kunnen gaan, die helemaal geen zegen voortbrengen. Dus de geestelijke wereld is niet vrijblijvend en daar zijn we ons vaak niet zo bewust van.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Het is alweer vrijdag, dat betekent dat het de laatste werkdag, schooldag van de week. En ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad. En natuurlijk, de weekend komt eraan. En het is belangrijk om je kerkdiensten niet te missen. En we zijn bezig met natuurlijk Gods volheid, Gods schat in jou. En de kracht van verlangens. Om te ontvangen wat de Heer voor jou heeft. En ik heb gisteren gezegd dat God laat ons zien dat we vrijheid kunnen verlangen. Hij zegt in Psalm 37 vers 4. Schep vreugde in de Heer en hij zal u geven waar uw hart naar verlangt. Niet waar zijn hart naar verlangt, maar waar uw hart naar verlangt. Schep vreugde in de Heer. Wees blij in de Heer. Verheug je in de Heer. Want wanneer je hem verheugt, dan zult u alles ontvangen waar uw hart naar verlangt. En als je opnieuw geboren bent, hoef je niet bang te zijn van, oh, is het Gods wil, is het niet Gods wil. Nee. Gewoon vragen, verlangen naar. Verlang naar nieuwe dingen, want de Heilige Geest woont in u. Nou, de Bijbel bemoedigt ons om te verlangen naar de goede dingen natuurlijk. En Marcus 11, vers 23 en 24 zegt, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zou twijfelen in zijn hart, maar zou geloven dat dat wat hij zegt gebeuren zou. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Geloof dat je het ontvangen zult en het zal je ten deel vallen. Dus Jezus laat ons je zien dat door ons geloof, door te verlangen en door te vragen, eigenlijk door te commanderen, zullen wij ontvangen waar we om begeren, waar we om biddend begeren. Oké, wat wij nodig hebben. Nou, laten we kijken naar een aantal dingen waar we naar kunnen verlangen. Nummer 1, verlang ernaar om Gods verlangens te ontdekken. Verlang erna om Gods verlangens te ontdekken. Ik heb gezegd, verlangen is een sterke wil hebben naar iets. Een grote behoefte, een strong desire, grote behoefte hebben naar iets. Dus nummer 1 waar je naar moet verlangen, is om Gods verlangens te ontdekken. Dat is belangrijk, om Gods verlangens te ontdekken. Hosea 4, vers 6 zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En omdat je kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priesters voor mij te dienen. Omdat u de wet van God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Wanneer wij kennis, dus we ontdekken de verlangens van God, dat is zijn wil. Hoe meer we dat gaan ontdekken, hoe meer wij in zijn wil zullen wandelen. Dus onze eerste verlangens moet zijn om Gods verlangens te ontdekken. Nou, Gods verlangens van je gezondheid weet u al. Hij moet u gezond hebben. Daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Gods verlangens voor de wereld is heel simpel. Het is niet zijn wil dat enig persoon verloren gaat. Johannes 3, 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Gods verlangens voor bepaalde dingen weten we al. Het is nu aan ons om de rest te gaan ontdekken. Oké? Nummer 2. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. Verlang ernaar om in de wijsheid van God te wandelen. Verlang naar wijsheid. Verlang naar wijsheid van de Heer om te wandelen in wijsheid. Wijsheid is dat je doet de juiste dingen op de juiste moment. Wijsheid is niet kennis. Wijsheid is toegepaste kennis op de juiste situatie. Op het juiste moment. Toegepaste kennis. Juiste situatie. Juiste moment. Spreuken 4 spreekt over wijsheid. Hele Spreuken 4. Laten we lezen Spreuken 4 vanaf vers 4. Hij zegt, hij onderwees mij en zei tegen mij, laat je hart mijn woorden vasthouden. Neem mijn geboden in acht en leef. Verwerf wijsheid. Verwerf inzicht. Vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren. Heb haar lief en zij zal u beschermen. Het beginsel van wijsheid is verwerf wijsheid. En bij alles wat je verwerft, verwerft inzicht. Hou haar hoog en zij zal u verheffen. Zij zou u vereren als u haar omhelst. Zij zou uw hoofd een bevallige krans geven, jou een sierlijke kroon schenken. Luister, mijn zoon, en neem mijn woorden aan. In de jaren van je leven zullen talrijk worden. Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden. Als je gaat, zullen je voetstappen niet belemmerd worden. Wanneer je rent, zullen je niet struikelen. Hou vast aan de vermaning en laat niet los. Neem haar in acht, want zij is jouw leven. Wijsheid. Wijsheid. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. We kijken naar een aantal dingen waar je nou moet verlangen als een kind van God. Amen. Verlang ernaar om de Heilige Geest, nummer 3. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Johannes 14 natuurlijk praat over de Geest van God. Jezus zei, ik zal je niet alleen laten, maar ik zal je een helper sturen. Ik zal je een troosten, een andere troosten sturen, opdat hij bij u blijft tot in de eeuwigheid. Johannes 14 vers 16. Hij zegt, hey, ik stuur je de helper, de trooster. Dat betekent dus Jezus met ons, maar dan in de vorm van de Heilige Geest. En je moet ernaar verlangen om de Geest van God beter te leren kennen. Oké, we kijken dus naar een aantal dingen waar je naar moet verlangen. Verlang ernaar om succes, om een succes te zijn voor God. Verlang ernaar om succes te hebben in alles wat je doet. Dat hoort erbij. Joshua 1 vers 8, natuurlijk spreekt je ook over, de Heer zei tegen Joshua. Laten we dat even samen lezen. Joshua 1 vers 8 zegt de Bijbel. Dit boek van deze wet, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen. Overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u wegen voorspoedig maken. En zult u verstandig handelen. Het boek met deze wet dus mag niet wijken uit je mond. Nou, als je leest in de andere vertaling zegt, en dan zult u goed succes hebben. Oké, jij zegt, dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Maar de Engelse vertaling zegt, dan zult u goed succes hebben. God wil dat je succesvol bent in alles wat je doet. Ja, staat in zijn woord. Verlang ernaar om een succes te zijn voor God. Succes is dat je alles doet wat je voortbestemd bent. Je doet alles wat God je heeft toe voortbestemd. Oké? Verlang ernaar om succesvol te zijn. Door zijn woord. Amen. Nou, verlang naar uw rechtmatige bezit. Wat God ons heeft gegeven. Nou, wat heeft God ons gegeven? Genesis 1 kunnen we dat lezen. Toen God de aarde schiep, vers 26, zei de Heer, laten wij de mens maken in onze evenbeeld, in onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren over de aarde. Vers 28 zegt hij, God zegende hun en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus wat is onze rechtmatige bezit? De zegen van God. Vruchtbaar en voorspoedig zijn. Dat woord talrijk is voorspoedig. Vervul de aarde, onderwerp haar. Dat betekent jouw eigen wereld, wat je aan het doen bent. Onderwerp dat ding. Oké? Wees de baas in wat je aan het doen bent. Verlang om dat rechtmatige bezit te nemen. Dat wat God aan jou hebt gegeven. En wees daar niet apologetic voor. Van, oh ja, je hoeft me niet te eren. Nee. Verlang ernaar en doe het. Ik heb een vraag voor u. Is het fout voor een vogel om te vliegen? Of voor een vis om te zwemmen? Nee, dat is waarvoor ze gemaakt zijn. Nou, God heeft jou gemaakt. God heeft de mens gemaakt. In vers 28, Genesis 1. Hij zegt, wees vruchtbaar. Je hoeft het niet voor mensen te gaan. Zorg dat ik zo voorspoedig ben. Zorg dat ik zo vruchtbaar ben. Nee, ik wil gewoon verstoppen. Nee, Jezus zegt, niemand zet een lamp aan en zet het onder de bed. Maar hij zet het op de berg, zodat iedereen zou zien. En dan zegt hij, laat uw goede werken, laat uw licht zo schijnen. Met andere woorden, doe goede dingen. Laat het zo zien, dat men het zou zien en uw Vader in de hemel zullen verheerlijken. Verlangen naar. Om uw rechtmatige bezit, dat je vruchtbaar bent. Net zoals de vis gaat niet zeggen, oh, zorg dat ik zwem. Of de vogel. Die is niet fout bezig als hij aan het vliegen is. Hij doet waarvoor hij gemaakt is. Nou, God heeft jou gemaakt om succesvol te zijn. Nogmaals, succes is relatief, oké? En voor iedereen is succes net wat anders. Maar succes is dat je doet wat de Heer jou toe heeft geroepen. Oké, je bent bestemd om succesvol te zijn. En wees daar niet apologetic voor. Wees het gewoon, doe het en verlang ernaar. En bij de zondeval natuurlijk werd de positieve kracht van verlangens, werd het hebzucht, afgunst en begeertes. Waardoor nu, als je zegt van ik verlang om succesvol te zijn, en je bent in de kerk, mensen gaan je zo aankijken van, huh? Nee. Verlangen nou, want dat is wat God de mens heeft gegeven voor de zondeval. Hij zegt, wees vruchtbaar. Het was een bevel. Wees voorspoedig. Talrijk is voorspoedig. Het was een bevel. Het was niet van, kijk maar Adam of je vruchtbaar moet zijn of niet. Amen. Nummer 6 volgens mij. Verlang ernaar om te leven in overvloed. Zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Verlang ernaar om te leven in overvloed. De religieuze mensen worden nu getriggerd. Oké? Verlang ernaar om te leven in overvloed. Als we kijken in het boek van 3 Johannes. 3 Johannes 1 vers 2 zegt, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent zoals het uw ziel goed gaat. Nou, de Nederlands vertaling zegt hier dat alles goed gaat, maar als je leest in de oorspronkelijke vertaling, dan zegt hij, ik wens dat u voorspoedig bent. Oké? I wish above all things that you may prosper, even as your soul prospers. Verlangen naar om te leven in overvloed. Jezus zei, de dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen, maar ik ben gekomen opdat gij levend zult hebben en leven in wat? Overvloed. Oké? Dus verlangen naar om te leven in overvloed. Zowel geestelijk, zowel mentaal en zowel fysiek. Heb dat verlangen, want Jezus zegt, ik ben gekomen opdat gij zult leven in overvloed. Nou, nummer 7. Verlang ernaar om ten alle tijden en alle omstandigheden als een overwinner te leven. Verlang ernaar om ten alle tijden en onder alle omstandigheden als een overwinner te leven. Romeinen 8 vers 37, het is een mooie schrift, zegt hij, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinner. Door hem die ons heeft lief gehad. Verlangen naar om ondanks elke omstandigheden, ondanks elke situatie, om als een overwinner uit de bus te komen. Om niet te zeggen van, oh ja, dit is weer, oh nee, de strijd weer. Nee. Verlangen naar om een overwinner te zijn. Zelfs meer dan een overwinner te zijn. In elke omstandigheid. Nou, en de laatste, nummer 8. Verlangen naar om ten alle tijden degene te zijn die helpt geeft. In plaats van helpt, ontvangt of zoekt. Nogmaals. Verlangt ernaar om ten alle tijden degene te zijn die helpt, aanbidt. In plaats van ontvangt of hulp zoekt. In 2 Korinthe 9 vers 8 zegt de Bijbel, God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodig bezit, overvloedig kunt zijn in elk goede werken. Jij bent degene die anderen helpt. Jij bent degene die anderen gaat helpen. Jij bent niet degene die aan het wachten is op mensen om jou te komen helpen. Waarom? Het is je rechtmatige bezit. Verlangen naar. Verlangen naar om oplossing te hebben voor de problemen van mensen om je heen. Verlangen naar om zo voorspoedig te zijn dat je gewoon vrijgevig kan zijn. Verlang naar al deze dingen. En de Heere zal je verlangens kracht bij zetten en hij zal je verlangens vervullen. Want hij zegt, verheug je in de Heere en hij zal u de verlangens van uw hart geven. Schep vreugde in de Heere. Amen. Dus we hebben gekeken naar de stap eigenlijk om de schatten in jou te ontdekken. De kracht van verlangens. Het is belangrijk om te verlangen. Verlangen naar goede dingen. Ik heb dus net 8 dingen genoemd waar je naar moet verlangen. Verlang, Verlang ernaar om Gods verlangen te ontdekken. Verlang ernaar om in wijsheid te wandelen. Verlang ernaar om de Heilige Geest beter te leren kennen. Verlang ernaar om een succes te zijn voor God. Verlang naar je rechtmatige bezit. Wees succesvol. Verlang ernaar om in overvloed te zijn, zowel geestelijk, mentaal als fysiek. Verlang ernaar om ten alle tijden en onder alle omstandigheden als een overwinnaar te leven. En verlang ernaar om ten alle tijden degene te zijn de hulp aanbiedt in plaats van degene die die hulp zoekt of wilt ontvangen. In Jezus' naam. Nou, dat is het alweer voor deze week. En ik geloof dat je gezegend bent. En het is alweer vrijdag. Zorg dat je je zondagsdienst niet mist, oké? Als je in de buurt van Den Haag in de omgeving woont, wij zitten aan de Laan van Oversteen nummer 6, Choice Nation Netherlands, Rijswijk. Amen. Dus je mag van harte welkom. Onze dienst te beginnen om 11 uur. Niet meer om 12 uur, maar om 11 uur op zondag. En we beginnen met volbeden om 10:30. Dus zorg dat je er bent. God zegen. En mis je zondagdienst niet. Van nu wil ik zeggen God zegen. En tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website. www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag Met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Van alle apostelen heeft Paulus meer dan wie ook de genade van God woorden gegeven. Zo schrijft hij aan de christenen in Galatië: als jullie proberen door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, zijn jullie van Christus losgemaakt en hebben jullie Gods genade verspeeld. Galaten 5 vers 4. Heftige woorden. Wel, als Paulus dit schrijft, denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf een farizeer was. Volgens de farizeeërs was je alleen rechtvaardig, door God goedgekeurd en aanvaard, als je precies deed wat er in de wet stond. Paulus wist dat ze hun best deden om de mensen te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kunt houden, zodat je uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard zou worden. Jaren geleden vroeg ik leiders om me heen wat het betekent volgens hen om in Christus te zijn. Eén antwoord was: als je doet wat Jezus deed, ben je in zijn wil en ben je dus in Christus. Vanaf die dag stond ik elke morgen vroeg op om 2 uur te bidden. Ik deed mijn best om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Een vriend van mij besloot om diezelfde reden 1 keer per maand een nacht in gebed door te brengen. Dan ging hij met blote voeten in een emmer met koud water staan, want hij bang was dat hij in slaap zou vallen. Of fietste hij de hele nacht bidden door de stad. Maar hoe harder we ons best deden, des te meer beseften we dat we nooit als Jezus zouden worden. In Christus zijn heeft niets te maken met wat ik doe of niet doe, maar met wat Jezus voor mij heeft gedaan. Er is geen weg naar volmaaktheid. In eenheid met Christus verklaart God jou rein, rechtvaardig, heilig en volmaakt. Het is Gods geschenk van genade. En zorg ervoor dat je zijn genade nooit verspeelt door te geloven dat je door heilig voor God te leven, door Hem wordt goedgekeurd en aangenomen.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: Je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat is een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen ik daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: Vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. 1 heette Mozes. 1 heette David. 1 heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: Kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja, wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio staat aan.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. Vandaag gaan we het hebben over levensheiliging begint in je gedachten.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Britse soldaten zijn haast niet in staat om te spreken zonder te vloeken en schelden. Tenzij ze gered zijn. Dus ik hoorde dat dag in, dag uit, 4,5 jaar lang. Maar ik heb me er niet uit eigen wil aan blootgesteld. Ik kon er niet omheen. Ik heb het door Gods genade nooit bewust opgezocht. Ik heb me nooit bewust blootgesteld aan iets wat me zal bevuilen. Als predikant ben ik extra voorzichtig, omdat ik weet dat als ik iets mijn gedachten binnen laat komen, dan komt het er vroeg of laat uit. Mogelijk als ik aan het preken ben. Ik bewaak daarom mijn denken en Rut is mijn getuige. Dat doe ik dus niet. Ik laat bewust niets mijn denken binnen wat het woord van God zou kunnen bederven. Alles wat God me geeft om te verkondigen. Ik stel voor dat ieder van ons dit moet overwegen. Je hoeft misschien niet exact dezelfde houding aan te nemen als ik, maar je moet jezelf wel afvragen: raak ik het onreine aan? Stel ik mezelf onnodig bloot aan dingen die mijn denken vervuilen? Jezus zei: gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En het boek Spreuken zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Als je een zuiver hart hebt, dan zul je dus ook een zuiver leven hebben. En als je hart onzuiver is, dan zal ook je leven onzuiver zijn. Dat is een onveranderlijke wet die al het menselijke gedrag stuurt. En onthoud, wat je bewaart in je hart, dat bepaalt de richting van je leven. Je kunt niet de verkeerde dingen in je hart hebben en toch goed leven. En je kunt ook niet de juiste dingen in je hart hebben, maar verkeerd leven. Dus wat je in je hart hebt, dat bepaalt de loop van je leven. Toen ik ooit leraar was in Afrika, in Kenia, werd ik geïnteresseerd in verschillende Afrikaanse dialecten. Waaronder eentje dat heette Loragoli. Als ik dat goed uitspreek trouwens. Dat wordt gesproken door het Maragoli-volk. En ik was directeur van een opleiding voor Afrikaanse leraren. Ik weet niet meer waarom, maar ik liep ooit binnen op de slaapzaal van de jongens en in de Lagori-taal hing Spreuken 4 vers 23 aan de muur in hun taal. Het zij, omdat hun taal eenvoudiger is: bewaak je hart met al je kracht, want alles wat er in het leven is, komt eruit. En dat ben ik nooit vergeten. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Dus als je een goed leven wil, moet je een zuiver, goed hart hebben. Een zuiver en schoon hart. En als je jezelf verontreinigt, dan ben jij uiteindelijk degene die daaronder het meeste zal lijden. Het gehoorzamen van de Bijbel is niet zomaar, of niet zozeer, om het heel vroom te zijn. Het is gewoon je gezonde verstand gebruiken. Want het werkt. Dan zegt God: ik zal een vader voor je zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige Heer. God biedt niet aan om zomaar vader te zijn voor ieder die dat wil. Hij zegt: ik zal een vader voor je zijn als je naar mijn voorwaarden leeft. En dan voegt Paulus er nog aan toe: aan het begin van hoofdstuk 7. En je hebt me vast wel eens horen zeggen, als je in de Bijbel een omdat tegenkomt, dan moet je altijd kijken waarom het daar staat. En deze omdat slaat dus op de vorige twee versen. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen. Sommige dingen doet God voor ons, en sommige dingen moeten we gewoon zelf doen, voor onszelf. Er zijn veel aspecten van heiliging die alleen God kan doen. Maar hier is iets wat onze eigen verantwoordelijkheid is om te doen. Laten we ons reinigen van alle vervuiling van het vlees en de geest. Vuiligheid van het vlees. Ik denk dat de meeste van ons een vrij duidelijk idee hebben wat dat inhoudt. Seksuele immoraliteit, dronkenschap, boosheid, gescheld. Maar hoe zit het met vervuiling van de geest? Ik zal je één ding zeggen wat ik denk. Elke vorm van contact met het occulte is vervuiling van de geest. En vele christenen vandaag raken onbewust betrokken bij het occulte. Veel christenen lezen horoscopen. Klopt dat? Misschien niet de mensen die hier luisteren. Maar laat ik je zeggen dat als je leefde in Israël onder de wet van Mozes en je las horoscopen, dan werd je ter dood gebracht. Dat is hoe God dat beschouwt. Ik ga niet in op een lijst van occultisme, dat is nu niet mijn doel. Maar ik ontdekte in mijn leven dat het me nogal wat tijd kostte om occulte invloeden helemaal te elimineren. Bijvoorbeeld, in Cambridge was mijn hoofdonderwerp van studie voor mijn proefschrift de filosofie van Plato. En heel veel mensen bewonderden Plato, ook veel christenen. In feite is er zelfs een vorm van christendom die heet neoplatonisme. Maar kortom, laten we ons reinigen van alle vuilheid van het vlees en de geest en heiliging nastreven in de vrezen des Heren. Dus dat is een verantwoordelijkheid die op ons rust. Ik zou de rest van de dag kunnen spreken over hoe we dat kunnen doen, maar ook dat is niet mijn thema. Mijn thema is onze verantwoordelijkheid om zuiver te leven. Dat is niet iets wat God voor ons kan doen. Dit is iets waarvan hij zegt dat wij het voor onszelf moeten doen.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven. En alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Hemelse Vader, vandaag begin ik opnieuw met dat krachtige lied. Maak mij rein voor u. En maak dat opnieuw het diepgaande thema van mijn gebed. Ik wil gewoon niet meer de onreine taal gebruiken die in de wereld om mij heen gangbaar is geworden. Reinig u mijn gedachten, Heer, zodat mijn mond voortdurend de negenvoudige vrucht van uw geest weerspiegelt. Bewaart u mijn hart voor alle onreinheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is

0: kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
1: And I want you to know God loves you.
0: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
1: He's never given up on you. You understand?
0: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
1: You may have given up on him, but he has never given up on you.
0: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
0: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
1: Praying to Jesus, not to me.
0: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
1: I'll give you the words. You say them after me.
0: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
1: Lord Jesus, I'm sorry.
0: Heere Jezus, het spijt me.
1: That I turn my back on you.
0: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
1: I went my own way.
0: En mijn eigen weg ben gegaan.
1: Tonight I repent.
0: Vandaag bekeer ik me.
1: I turn back to you.
0: Ik keer terug tot u.
1: I submit myself to you.
0: Ik onderwerp mijzelf aan u.
1: And I ask you to have your way in my life.
0: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
1: Take me as I am.
0: Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: I want you to say those last words again. Take me as I am.
0: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer